Dit is Urgent FM.

0: mighty name of the coin.
1: I wait.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er is een 6e Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal waren er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. En daar zullen ze behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
3: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht. En dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
2: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. Ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen. Daar kwamen enkele honderden mensen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Daarbij kwam in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 om. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
2: Daarbij raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. De Zelzate-tunnel op de E34 is het hele weekend volledig dicht in beide richtingen, sinds gisteravond. Dat komt door onderhoudswerken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
5: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug, maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
2: Maandagmorgen om 5 uur gaat die Zelzate-tunnel weer open. Vandaag gaat een wapenstilstand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde de Amerikaanse president Trump gisteravond aan. En beide landen bevestigen het nieuws ook. Vooral Rusland drong aan op een staakt het vuren omdat het vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. De Russen en Oekraïne gaan ook 1000 gevangenen ruilen. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgen nog tegen elkaar. OHL is laatste. En in het Amerikaanse vrouwenbasketbal heeft Belgian Cat Julie Van Loo meteen geschitterd bij haar nieuwe club New York Liberty. Dat pikte haar last minute op nadat haar vorige club LA Sparks haar contract eerder deze week stopzette. Van Loo bedankte met 12 punten, 11 assists en 7 rebounds, waardoor Liberty ook zijn eerste wedstrijd ruim won. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, in het oosten meer wolken en kans op onweersbuien bij 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
3: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
2: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr, dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland, waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters en het is ook een hype op sociale media zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken, omdat ze daar meer aan verdienen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Ze testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn eraan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. Ze zullen behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
4: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht en dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
2: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. In het zuiden van Libanon zijn gisteren minstens 31 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Het gaat om een van de dodelijkste dagen in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah sinds begin maart. Er geldt nogthans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS opnieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. En in het tennis staat Alexander Bloks in de 3e ronde van het tennistoernooi in Rome. Hij klopte de Nederlander Griekspoor met 2-1 in sets. Nu wacht Bloks de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, waartegen hij vorige week nog verloor in de halve finales in Madrid. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve aan zee, daar maxima rond 18 graden. Zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten, bij 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: good helper, Mary.
1: Look outside.

Het is maar dat ik het je zei. We gaan weer eens heel flauw doen. Het is vandaag 9 mei. Ja. Ik weet het. Het is wat onnozel. Maar als bijna 70-jarige heeft die lente altijd een meer en meer een inwerking op mijn goed gemoed. Yes, sir. Welkom in de Rockhalla van deze zaterdag 9 mei 2026. De Rockhalla die haar vierde seizoen kent, aflevering 32 al van dit vierde seizoen. Hier op Radio Urgent. De universitaire radio hier ter stede, zoals we dat plegen te zeggen. Ja.

Oké, zoals vorige week aangekondigd, gaan we vanaf vandaag en dat voor de rest van het academiejaar ons buigen over een familieverhaal. Ja, je kan dat inderdaad een familieverhaal noemen. Dat tentakels zal krijgen tot in de hoogste regionen van de Amerikaanse showbusiness. Dan heb ik het vooral over artiesten. Million sellers, absoluut. Waarbij ja, leden van de familie zelf absolute ster zullen worden. Of toch tenminste zullen optreden met sterren die tot de absolute wereldtop behoren. Toen, in de periode waarover wij het hebben, en zelfs vandaag nog altijd worden beschouwd als, als top acts. Misschien moeten we eerst een klein beetje Amerikaanse geschiedenis meenemen, want anders gaat dat moeilijk worden om een en ander goed te kunnen begrijpen of toch tenminste het verhaal helemaal te kunnen volgen. Allicht heeft iemand zich toch al een keer de vraag gesteld hoe het nu komt dat in bepaalde steden in het noorden van de Verenigde Staten die concentratie aan Afro-Amerikanen zo hoog is, terwijl feitelijk toch de meeste van die Afro-Amerikanen ten tijde van de slavenhandel werden ingezet op de plantages, vooral in het zuiden. De driehoekshandel tussen Europa, Afrika en het nieuwe continent had zich vanaf de late 16e, maar zeker vanaf de 17e eeuw en in de 18e eeuw als absolute voorgedaan tussen die drie continenten met als doel om om Afrikanen over te brengen naar het nieuwe continent, dus om daar dus te gaan werken in de plantages, suiker, denken we maar Cuba, de Caraïben, of de katoenplantages, de cotton fields, in het zuiden van de Verenigde Staten. Het verhaal dus van de slavernij is in hoofdzaak een verhaal geweest van landbouwgerichte bedrijven, uiteraard, in hoofdzaak in het zuiden van de Verenigde Staten, met andere woorden, waar het klimaat, de plantages die opgericht werden, mogelijk maakten. Dus de Amerikaanse burgeroorlog, 1860-1864, gaat een duidelijke scheiding maken tussen het noorden en het zuiden van de Verenigde Staten. U kent dat verhaal, het noorden tegen het zuiden. De troepen van de confederalisten, het zuiden, met General Lee, Gettysburg en al die. Ik ga het verhaal nu niet doen van de Amerikaanse burgeroorlog, maar in feite ging het toen al over ook economie, waarbij de Afro-Amerikanen als een element van strijd werden ingezet. Veel Afro-Amerikanen hebben ook effectief meegevochten, het zij bij de ene, het zij bij de andere. Maar de economische elementen waren dat het noorden eerder gericht was op industrialisatie. Mag niet vergeten dat in Europa op dat moment al een, ja, toch wel, zeker in het Verenigd Koninkrijk, vanaf het begin van die 19e eeuw de eerste industriële revolutie loopt, die, dus zoals ik zeg, in het Verenigd Koninkrijk absoluut is en zorgt voor een totale maatschappelijke omwenteling. Die eerste industriële revolutie kent een eerste leerling, met name het nieuwe België, 1830 onafhankelijk geworden, waar de spoorwegen worden zeer snel in dienst genomen, 1835, eerste land in de wereld na het Verenigd Koninkrijk, België. België dat een industriële macht zal worden, ook natuurlijk steunend op wat koloniaal wordt aangereikt uit Centraal-Afrika, met name Congo, dus het persoonlijke wingewest van koning Leopold II, later de kolonie van de natie, wanneer dat
de overdracht plaatsvindt van Congo, van Leopold II naar de Belgische staat. Wel, dat België wordt dan een absolute industriële grootmacht. Dus de Verenigde Staten, die diverse presidenten vanaf George Washington 1776, gaan die evolutie meevolgen en zien dus dat Europa, toch een stuk van Europa, aan het industrialiseren is en ziet ook wat dat betekent voor de betrokken naties, dat er natuurlijk een sociale context is. Dat is een belangrijk element dat moet worden meegenomen. Sociaal betekent dat de beluiken, hè. Denken we maar hier aan Gent bijvoorbeeld, andere steden in België, andere steden in West-Europa, waar sociale toestanden dermate schrijnend zijn dat ze uiteindelijk zullen leiden tot een sociale actie en reactie, waaruit dan socialisme, communisme voortkomt. Ook de katholieke zuil die gaat reageren, denken we maar aan de encyclieken, die door de paus daarover worden geschreven. Goed, ik heb dat eerder al eens gedaan, maar ik ga het nog één keer doen. Denken we maar aan het verhaal in de film Daans, waar dat zeer goed in beeld wordt gebracht. Die Verenigde Staten dus zijn verdeeld, waarbij het noorden ijvert om een industriestaat te worden en het zuiden, uiteraard, dat is ook begrijpelijk, probeert om die landbouwstructuur overeind te houden. Maar daarvoor natuurlijk, en dat is een van de grote twistpunten, is in dat zuiden die slavernij fundamenteel, absoluut belangrijk. Men moet die slaven, het gebruik van die Afro-Amerikaanse slaven kunnen verder zetten. Want anders gaan die plantages natuurlijk instorten, of toch zeker de winsten die door de eigenaars worden gemaakt. Want als men de krachten die nodig zijn om op die plantages te werken moet gaan vergoeden aan rato van een billijke arbeidsvergoeding, ja, dan wordt dat toch een ander verhaal dan in de context van de slavernij. 1864, dus het einde van de Amerikaanse burgeroorlog, betekent een overwinning voor het noorden en betekent dan ook de facto een aantal zaken. Dus Amerika, de Verenigde Staten, kiest ervoor om een industriestaat te worden. Dat zal vrij snel gaan, want reeds in de Eerste Wereldoorlog, wanneer de Verenigde Staten in 1917 in die Eerste Wereldoorlog binnentreden, is dat al als feitelijk als een industriële grootmacht. En dat zal dan natuurlijk worden bestendigd in het interbellum tussen de twee wereldoorlogen en zal dan van Amerika in de Tweede Wereldoorlog en zeker daarna de dominante macht maken op deze planeet. Goed, de slavernij wordt afgeschaft, maar in feite blijft die segregatie toch wel bestaan, zeker in het zuiden. Er zijn verhalen bekend waarbij dat, men noemde dat niggers. Dus ik ga dat woord nu voor één keer gebruiken, contextueel. Negers werden feitelijk afgeslacht op alle mogelijke manieren. Denken we ook aan de rol die organisaties zoals de Ku Klux Klan hebben gespeeld daarin, waarbij op puur raciale gronden mensen werden vermoord. Dat is niet geëindigd met de overwinning van het noorden in de Amerikaanse burgeroorlog. Dat heeft geduurd tot diep in de 20e eeuw. Er zijn verhalen bekend nog uit de jaren 60, dat dergelijke zaken zich voordeden. En feitelijk moet je de vraag stellen of zelfs vandaag die segregatie al compleet is uitgewist in die Amerikaanse maatschappij. Feit is dat de trek van de Afro-Amerikanen van zuid naar noord en vandaar dus die grote populatie van Afro-Amerikanen in Noord-Amerikaanse steden te maken heeft met een fenomeen dat zich eind 19e, begin 20e eeuw, dus lang na het einde van de Amerikaanse burgeroorlog, voordeed in het zuiden van de Verenigde Staten. En dat fenomeen noemde men de Jim Crow laws. Ik ga daar meteen wat

Jim Crow is een Amerikaans volkslied. Enfin, ik heb wat moeite om... Ja, een Amerikaans volkslied uit 1828. Dat werd gebracht door een blackface, minstreel. Dus een blanke die zijn gezicht zwart verfde. Men kent dat, de minstrel shows, de blackfaces. Ik heb daar al over gepraat in eerdere afleveringen van de Rockala. Werd dus gebracht door Thomas Dartmouth, Daddy Rice noemde de mensen hem. Een blanke dus, die zijn gezicht zwart verfde. En die op deze melodie, verkleed als Afro-Amerikaan, met dat gezicht zwart gemaakt, in lompen gekleed, een imitatie bracht van, van het gedrag van een Afro-Amerikaan, een echte dan, die gehandicapt was en die in de straten liep. De steden, er worden nogal wat steden genoemd als mogelijke woonplaats van de echte Jim Crow, namelijk St. Louis, Cincinnati of Pittsburgh. De meeste stemmen zeggen dat het St. Louis is, ook weer gericht toch op dat zuiden, de Mississippi. Waar dus die Jim Crow was een sukkelaar, dus een Afro-Amerikaan, disabled, dus gehandicapt, had een mank been, waarschijnlijk mank geslagen. Als haveloos, dus rondzwierf door de straten. Wel, die Thomas Dartmouth, Daddy Rice, dus, gaat in 1828 daar deze song rondmaken en gaat enorme populariteit krijgen in het blanke publiek. Telkens wanneer Daddy Rice dus die imitatie gaat brengen, men verkneukelde zich daarin, uiteraard gebaseerd op racisme, want

0: anders kan je dat niet noemen. Dat was dus echt racisme. Hè? Dus racisme is wanneer men iemand minderwaardig gaan behandelen omwille van, in dit geval, de huidskleur. Dat werd dus gedaan door Daddy Rice, Thomas Dartmouth. In een aantal decennia, dus laat ons zeggen in de jaren 30, 40, 50 van de 19e eeuw. Dat wordt opgepikt, dat verhaal van die Jim Crow wordt opgepikt, wanneer in 1884, dus dat is dan toch al 20 jaar na het einde van de Amerikaanse burgeroorlog, in een aantal zuidelijke staten de Jim Crow laws gaan worden aangenomen. Die Jim Crow laws waren dus absoluut raciaal, waarbij bepaalde zaken zonder meer uit de slavernij werden overgenomen en een publiek en standrechtelijke basis kregen om dus aan blanken, Afro-Amerikanen, op een bepaalde manier te gaan behandelen. Die Jim Crow laws hebben gefungeerd in die zuidelijke Amerikaanse staten, Louisiana, noem maar op, tot de Voting Rights of Act van 1965. Dus die Voting Rights of Act is een van de wetten die in de Verenigde Staten in de jaren 60 worden uitgevaardigd onder het presidentschap van Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson, die de vice-president was geweest van John Kennedy, tot die in 61 wordt neergeschoten. In Dallas, dat verhaal is genoegzaam bekend. En Lyndon Johnson wordt dan zelf president. Het is onder zijn presidentschap dat die Voting Rights of Act in 65 wordt aangenomen. En dat is feitelijk toch wel een baken geweest, die Voting Rights of Act proberen een einde te maken aan die segregatie in de Amerikaanse maatschappij en het toekennen van burgerrechten aan de Afro-Amerikanen. Het is precies omwille van die Jim Crow laws dat heel veel Afro-Amerikanen na het einde van de Amerikaanse burgeroorlog, dus 1864-1865, en wetende dat het noorden vrijer was, ik zeg niet helemaal vrij, want ik denk dat dat op dat moment ook nog niet het geval was in steden zoals New York, Washington, Chicago, Detroit, noem maar op. Maar er was toch in dat noorden een andere maatschappelijke tendens, een maatschappelijke sfeer ten opzichte van de Afro-Amerikanen dan in het zuiden, waar dus de blanke overheerser zich het recht had toegeëigend om feitelijk door te gaan met de slavernij op basis van die Jim Crow laws. Dat is dus de reden dat wij in steden zoals Detroit, Chicago, New York, ik noem maar die drie, er zijn er andere, die enorme concentraties krijgen van Afro-Amerikanen, waarbij dat die Afro-Amerikanen dan ook in die grootsteden zich gaan settelen in eigen communities, in eigen cultuur gaan oprichten en dan ook hun eigen muziek gaan brengen. Een muziek uiteraard gebaseerd op gospel, de vroege soul. Het kan dan ook geen toeval zijn dat bijvoorbeeld in een stad zoals Detroit, waar de twee elkaar vinden, met name industrialisatie, denken we aan de motor factories van Henry Ford, General Motors ook in Detroit, de Motor Town. Wel, Motown vandaar, dat Berry Gordy eind jaren 50 zijn soul label gaat oprichten, Tamla Motown. Wordt dan vroeger bijgezegd, is hot, hot, hot. Waarbij werd gewezen op de hitgevoeligheid van de producten die daar werden gemaakt. Dus heel veel Afro-Amerikanen in die Noord-Amerikaanse grootsteden Precies omwille van het feit dat de segregatie in het zuiden werd gecontinueerd ook na het einde van de Amerikaanse burgeroorlog. Afro-Amerikanen gaan proberen om ook op cultureel vlak hun eigenheid aan te tonen. En één persoon of een koppel dat daar toch een zeer belangrijke rol in gespeeld heeft, is Nicholas Drinkert, 1896-1952, en zijn echtgenote Delia May Drinkert. Delia May Drinkert, McCaskill, 1901-1941, jong gestorven. Het belang van die twee mensen in de context van de evolutie van de Amerikaanse, Afrikaanse, dus zeg maar zwarte ontspanningsmuziek, kan niet genoeg worden geduid. We luisteren even naar een opname van een aantal kinderen van hen. Ik ga meteen uitleg geven die opnames maakten. Dit komt uit 1956 als The Drinkert Sisters en Judy Clay.
1: We thought you'd like it. Do you like it enough for them to come back? Is it all right if they come back? I thought you'd get the message. Gospel does this sort of thing to you. The Drink Card Singers of Savannah, Georgia, by way of Newark, New Jersey, we're happy to let you hear them again.

The Drinkard Sisters, 1957. That's Enough. Dat is natuurlijk gospelmuziek. Nu, die Drinkard Sisters waren, zoals hun naam het zegt, zussen. Met één uitzondering. Er was Judy Clay bijgekomen, die feitelijk een nicht was. Ja, een aangenomen nicht. In feite was het geen nicht. In feite was het een meisje dat door Nicholas Drinkard was aangenomen als eentje erbij. Hij had al 8 kinderen. En of het er nu 8 of 9 waren, voor Nicholas stak dat allemaal niet zo nauw. Nu, die Nicholas Drinkard is wat je zou kunnen noemen een echte Amerikaan. Hè. Zelf is hij de zoon van een Afro-Amerikaanse slaaf, duidelijk, in Georgia. Geboren ook in Georgia, Nicholas dan. Van moederskant heeft hij linken met Nederland. Zijn moeder was een afstammelinge van Nederlandse immigranten, die dan toch ook vermengd waren geworden, raciaal vermengd waren geworden met Afro-mensen. En daardoor dan ook zwart waren geworden, qua huidskleur. En daardoor dan ook in de slavernij waren beland. Maar dus feitelijk is Nicholas Drinkard prototype van Amerikaan. Aan de andere kant van zijn familie had hij ook nog in zijn stamboom Native Americans, dus Indianenbloed. Goed, dus die Nicholas Drinkard met zijn 8 kinderen ziet wel dat er bij een aantal dochters van hem, bij Lee, Barry, Mary, Anne, Sissy, dat daar toch wel muzikaal talent zit. En hij gaat die meisjes begin jaren 50 motiveren om te gaan zingen. En zoals dat vaak het geval is in de Verenigde Staten, gebeurt dat dan op erediensten, de zondag. Let wel, die erediensten in de Verenigde Staten kunnen soms daardoor dan tot 3 uur duren. U kent die beelden wel van Afro-Amerikanen die in bijna extase staan te zingen. Dat zijn dus de beelden. Dat is de context ook waarin die Drinkard Sisters toch lokaal bekendheid gaan krijgen door het brengen van die gospels. Let wel, uiteindelijk gaan die Drinkard Sisters toch wel nationale populariteit krijgen, omdat zij de eersten zijn die met name in 1957 de eerste kleurlingen zijn die gaan mogen optreden in de zeer prestigieuze concerthal Carnegie Hall in New York. Nu, de Carnegie Hall was feitelijk een symbool van de blanke cultuur. Hè. Is gebouwd tussen 1889 en 1891. Dus is niet zo heel oud. Dat kan ook niet natuurlijk. In New York was aan het ontbolsteren op dat moment. En is feitelijk gebouwd geworden, die Carnegie Hall, als thuishaven voor de New York Philharmonic. Hè. Dus de bedoeling was om de grote operahuizen van Europa, denken we maar aan Berlijn, aan Londen, Parijs ook, te gaan imiteren door een opera te construeren in New York. Vandaar dus die Carnegie Hall. Ik weet niet of er mensen zijn die er ooit zijn binnen geweest. Ik ben er nooit binnen geweest. Ik heb er wel voor gestaan. Maar op het moment dat ik in New York was, ik ben 2 keer in New York geweest, en dan nog voor het werk. Maar goed, kon je er niet binnen. Het was gesloten. Ik denk zelfs dat de eerste keer dat er werken bezig waren, in september 92. Maar goed, dat is een ander verhaal. Die Carnegie Hall gaat meegaan met de tijd. Dus de programmamakers gaan aanvoelen dat die Afro-Amerikaanse cultuur niet langer kan worden ontzegd aan het bredere publiek. En gaan dus toegang geven aan wat op dat moment wordt beschouwd als een van de
aanvaardbare uitingen van die Afro-Amerikaanse cultuur, met name de Drinker Sisters, die in 1957 en 58, dus twee keer, een optreden krijgen in de Carnegie Hall. Optredens die worden opgenomen. Die LP's bestaan. Ik heb jammer genoeg niet de LP's, ik heb wel CD's van die opnames, die dan later uitgekomen zijn natuurlijk. Maar de LP's heb ik nooit gevonden. Misschien nog een keer gaan kijken in de Verenigde Staten. Wie weet dat dat nog te vinden is. Nu, we gaan meteen door met het verhaal van die Drinker Sisters, want uiteraard is dat de kiem waaruit ons verder verhaal, waarop ons verdere verhaal zal worden gebaseerd en dat ons zal leiden naar een aantal absolute sterren uit de Amerikaanse showbusiness. De Drinker Sisters. Wij brengen een tweede nummer uit 1958, de Drinker Sisters.

The Drinkard Sisters en In the Morning, When I Rise, When I Come. The Drinkard Sisters 1958, live opgenomen in de Carnegie Hall, zoals ik daarnet heb uitgelegd. Nu, een van die Drinkard Sisters is Mansell Drinkard Warwick. Getrouwd met Arthur Lee Drinkard, dus neef. Trouwt met nicht. Nu goed, dat kan. Hè. Ik heb dat nog wel gekend. Ook in mijn vriendenkring bestaat dat. Goed. En zij hebben... zij managen dus de Drinkard Sisters. Je moet dat toch op de schaal zien dat het hoort. Hè. De Drinkard Sisters optreden in die Carnegie Hall. Radio... presentaties, TV 758. Ik heb mij het goed ingelichte bron laten vertellen dat er in 758 al wel degelijk een zeer een ruime verspreiding was van televisie in de Verenigde Staten. Waarbij ik niet zeg dat het al algemeen ingeburgerd was, maar toch wel in veel gezinnen. In elk geval de radio natuurlijk was zeer belangrijk en de bioscoop natuurlijk. Wel, die Drinkard Sisters zijn dus verschijningen die algemene waardering krijgen. Ook al zijn het kleurlingen en ook al wordt daar toch nog vanuit een bepaalde segregatiehoogpunt een beetje meewarig naar gekeken... Die mensen doen hun ding en dat ding wordt gewaardeerd en brengt ook geld in het laadje. Mansell Warwick en Arthur Lee Drinkard hebben een dochter. En die dochter gaat eerst, wanneer zij bekend wordt, gaat haar naam veranderen. Oorspronkelijk heet zij... Warwick, W-A-R-R-I-C-K, men gaat daar om een of andere reden Warwick van maken. W-A-R-W-I-C-K. Het betreft dus inderdaad Dionne Warwick. En laten we haar een keer beluisteren. 1962, haar eerste grote hit. MUZIEK

Dionne Warwick. We gaan het dus voortaan hebben over Warwick. Hè. Niet Warwick, maar Warwick. Goed, what's in the name? Is dus de kleindochter, hè, van de fameuze Nicholas. Nick. Hè, Nick Drinkard. Warwick heeft de naam aangenomen van haar moeder. Hè. Dat heeft ook te maken met familiale problemen tussen de echtelingen, dus ouders van Dionne Warwick. Maar goed, Dionne Warwick scoort in 1962 een Amerikaanse nummer 1 hit met deze Don't Make Me Over. Zij wordt opgepikt in 1960, hè, dus als meezingend lid van de Drinkard Sisters, want zij treedt ook met die groep op in 1960. Zij is geboren in 1940, dus is dan 20 jaar jong. Wordt zij opgemerkt door Burt Bacharach. Als je dus in handen geraakt van Burt Bacharach, zat je natuurlijk in goede handen. Burt Bacharach, de man heeft een onwaarschijnlijke invloed gehad op de Amerikaanse en zeg maar de universele populaire muziek vanaf de jaren 60. Dat staat zeker genoteerd hoor. Ik moet dus een aantal afleveringen maken over Burt Bacharach en al het werk dat hij heeft gepresteerd voor en met andere artiesten waarbij de grootste namen in de universele popmuziek aan bod komen. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Dus Burt Bacharach gaat deze compositie schrijven voor Dionne Warwick. De plaat komt tot stand met een beetje discussie, want Dionne Warwick had eerst Make It Easy On Yourself voor ogen. Een compositie van Jerry Butler, maar Bacharach als zelfverklaarde manager van dat nieuw ontdekte talent dat Dionne Warwick was, samen met Hal David, toch ook een grote naam in de Amerikaanse moderne muziek, beslist dus dat de openingstune voor de carrière van Dionne Warwick, deze Don't Make Me Over, zal zijn. Don't Make Me Over is een nummer 1 hit in de Verenigde Staten, een aantal weken. Maar doet het minder goed in de rest van de wereld, komt wel in de hitparades, waar die hitparades tenminste al bestaan in 1962. Want zoals u weet, bij ons bijvoorbeeld in België was er nog geen officiële hitparade, komt pas in 1970. Maar vestigt wel de naam dus, die song Don't Make Me Over, van Dionne Warwick. Nu, op het moment dat Dionne Warwick een hit scoort in 1962 met die Don't Make Me Over, is zij feitelijk ook nog lid van een groep, Doris Troy en de Gospelairs. Nu, die Doris Troy en de Gospelairs zijn in feite de continuering, probeer te volgen, van de Drinkard Sisters. Hè. Intussen is er een nieuwe generatie aangetreden en die Drinkard Sisters hebben plaatsgemaakt voor hun kinderen, die zich de Gospelairs noemen en die zich laten begeleiden door die nicht, die Doris Troy, in kerkdiensten opnames ook gemaakt. En laat ons even luisteren naar een opname van die Doris Troy en de Gospelairs uit 1963. Dit is een opname waar je Dionne Warwick kan horen als medezangeres in het koor dat zich de Gospelairs noemt, op een moment dat zij een jaar ervoor een wereldhit heeft gescoord met haar solo-single Don't Make Me Over van Burt Bacharach. 1963, Doris Troy en de Gospelairs.

Just One Look, That's All It Took. Doris Troy and the Gospelaires, 1963. Nu, laat ons zeker niet vergeten dat er nog een... we waren dus al beland bij Dionne Warwick. Maar in die familie van de Drunkard Singers zit nog een tweede stam die ook zal uitgroeien tot Amerikaanse, enfin, universele wereldtop, met name in die gospelairs. Die gospelairs worden feitelijk getrokken door Emily Drinkard, dus een van de telgen, hè, een van, ja, van de tantes. Hè. Emily Drinkard, die haar naam gaat veranderen wanneer zij ook individueel succes gaat krijgen, dus buiten de Drinkard Sisters. Producers gaan vallen op het stemgeluid en de présence van een van die Drinkard Sisters, met name Emily Drinkard. En wanneer zij individueel succes gaat krijgen, gaat Emily haar naam veranderen in Houston. Dus met name Sissy Houston. Ja, en dan weet natuurlijk iedereen dat ik het heb over de moeder van Whitney Houston. Ik hoop dat u allemaal nog kan volgen. Dus die Emily Drinkard is gelijk aan Sissy Houston, gaat een solo-carrière opzetten ook, terwijl zij ook nog lid blijft van Doris Troy en de Gospelaires. Probeer dat allemaal te volgen. Dat is dus één groot amalgaam, één grote familie, waarbij iedereen, ja, steun geeft aan de anderen. Samen blijft ook nog altijd in die eenheid van eerst de Drinkard Sisters, later de Gospelaires, hè, maar toch ook wel gaat voor een solo carrière. Dit is dus dat verhaal van die Doris Troy en de Gospelaires. Nu, Doris Troy was een aangenomen nicht, hè, dus in die grote Drinkard familie. Maar gaat op de achtergrond verdwijnen. Het zijn dus twee figuren die voortkomen uit die Drinkard Sisters, lees uit de Gospelaires. Enerzijds dus Dionne Warwick en anderzijds Sissy Drinkard. Later Sissy Houston, Emily Drinkard wordt Sissy Houston als artiestennaam. En die gaat dan natuurlijk in de figuur van haar dochter Whitney Houston, ja, toch wel wereldtop bereiken. Doris Troy scoort in 1963 een eigen hit,

In 1963 gaat Doris Troy, de groep waar ze toch wel zelf van aan de basis had gelegen, met name de Gospelairs, verlaten voor een solo-carrière. Dat is natuurlijk het eeuwige verhaal altijd in die showbusiness. Men vergeet vaak dat de samenstellende delen van een band meer succes opleveren dan het individuele talent ervan. Maar goed, Doris Troy gaat dus in 1963 één hit hebben, Just One Look, I'll Do Anything. U hoort zeer duidelijk dat plaatje drijft op die ritmes die kenmerkend zullen worden voor de Motown sound, waar de Supremes en Four Tops en Marvin Gaye en zo verder grote hits zullen mee scoren. Troy, haar solo carrière, bij mijn weten, is beperkt tot die ene grote hit. Terwijl natuurlijk het verhaal van de Gospelairs, lees de Prille Drinker Sisters, verder gaat. Dat verhaal doen we volgende week. Gaan we mee voort natuurlijk volgende week. We gaan dan kijken naar welke hoge hoogten de talenten van de samenstellende delen van de Drinker Sisters Gospelairs zullen leiden. U heeft het al begrepen natuurlijk. Sissy Houston, Dionne Warwick en dan later natuurlijk Whitney Houston. Maar er zijn heel wat afgeleiden. Ik dank u allen om te hebben geluisterd naar deze aflevering van de Rockala. En zeg, maak afspraak voor volgende week. Tot ziens.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: We vieren de 25e verjaardag van Boomtown en daar valt best iets over te vertellen. Het concertief geheugen Urgent FM en Democrazy gaan samen op zoek naar de beste Boomtown-verhalen. Cafés maken een belangrijk deel uit van de Gentse muziekscene en dus ook van de Boomtown-geschiedenis. De oorsprong van dat jarige festival ligt in Café Video op de Oude Beestenmarkt. En daar willen we vandaag even op inzoomen. Heel wat volk rond de Democrazy-tafel vandaag. Maarten Quagebuur, medeoprichter van Boomtown. Thomas Rijmakers is er opnieuw bij, huidig coördinator. Reinhard van Bergen repeteerde met Das Pop jarenlang in het café waarvan spraken. En uiteraard onze levende encyclopedie Koen Kammaert, onze Googleman. Koen, ik wil bij jou beginnen, want ik vraag mij toch af wat voor jou het meest memorabele concert ooit geweest is dat jij op Boomtown hebt gezien.
3: Dat is een hele moeilijke.
2: Wat is het eerste dat je hart zegt?
3: Het eerste dat mijn hart zegt is het optreden van Daan, waarbij dat Gregory Frateur de backings deed. Mm-hmm. En ik was gewoon blown away. Dat is niet normaal.
2: En is het ook deel van die dag, deel van die setting die dat moment in jouw geheugen heeft geprent? Of is het dan toch wel de kwaliteit van dat optreden geweest?
3: De kwaliteit uiteraard, maar ook het feit, ik kom daartoe, staat al vol met politie, kon niet meer binnen. Mm-hmm. En een vriendin van mij die zei van, goh, maar kijk, ik weet hier nog een wegje. En dan zijn we blijkbaar via op de VIP-tribune dus terechtgekomen.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Een heerlijke view. Ja. En ja, fantastisch concert.
2: Enig idee over hoeveel concerten dat we spreken op 25 jaar Boomtown? Is uw Excel daarop voorzien?
3: Die ik zelf gezien heb of in totaal?
2: Die er in totaal zouden geweest zijn. Elk podium kun erbij. Over hoeveel zouden we er ongeveer kunnen spreken?
3: Ik ga dat nu uitrekenen. Ik heb ze per jaar op mijn...
2: We geven nu een rekenmachine.
3: Voilà. Nu, ik ga dat in mijn cranium kunnen krijgen.
2: Kijk, dan komen we straks bij u terug. Thomas, ik wil nog even bij jou ook komen, want we zijn nu bij opname 3 maand voor het festival. Wat vult nu jouw dagen vooral voor Boomtown? Waar ben jij nu concreet mee bezig?
4: Volle bak voorbereiding, uiteraard. Ja. Ik doe dat gelukkig niet alleen. Ja. We zitten daar met een heel team op te werken. Dat gaat over van alles en nog wat. Mm-hmm. De 25 jaar, daar gaan we toch wel iets mee doen. Dan moeten we nog wat uitwerken ook.
2: Je bent taart aan het bakken dan?
4: Daar zijn we mee bezig. programmatie momenteel ligt zo goed als vast. Alhoewel er waarschijnlijk nog een extra podium bij komt. Dus zijn we nu volle bak mee aan het werken. Ja. Dus misschien tegen de uitzending is het bekend dat we die al dan niet hebben.
2: Al 2 cliffhangers op 3 minuten. De luistercijfers gaan nu al omhoog, kan niet anders. We gaan vandaag proberen terug te gaan naar de start, effectief naar de bakermat, naar de origine. Maarten, ik kom bij jou, want ik vraag mij eerst en vooral af, als ik 25 jaar terug in de tijd ga en ik kom Maarten Quagebuur daar tegen, wie is die persoon, wat is die aan het doen, de Maarten van 25 jaar geleden?
5: De Maarten van 25 jaar geleden in de context van Boomtown.
2: Of zelfs nog niet van Boomtown?
5: Oh ja, op dat moment eigenlijk waren we bezig met een managementkantoor, waar onder andere Reinhard met Das Pop. Een van de groepen was die in management bij ons zat.
2: Ja.
5: Enfin, Das Pop en Rococo, het kantoor, hebben eigenlijk echt een gezamenlijke ontstaansgeschiedenis.
2: Uh-huh.
5: Daar is eigenlijk ook Café Video uit voortgekomen. In die zin dat zij in high need van een repetitiekot zaten. Dat we eigenlijk al een repetitiekot hadden op de locatie waar de video dan gestart is, maar dat we dat café dan eigenlijk overgenomen hebben.
2: Okay.
5: Hoofdzakelijk vanuit ding, we hebben een repetitiekot nodig en een soort ding, ja. Er waren wat veranderingen in de stad, er was niet echt een plek, meer een tof café. En dan leek de 23-jarige Maarten Quagebuur en Jeroen, dat leek ons een goed idee. En Gert, we zijn met 3 begonnen. Ja. En eigenlijk is het verhaal heel simpel. Als we daar in ons café dan zaten, op dat moment ook met Das Pop, maar eigenlijk ook met de buren van Soulwax en een aantal andere Gentse groepen, ja, speelden wij wel op de Lokkerse feesten en op een hoop andere festivals. Maar eigenlijk hadden we in onze eigen stad niet echt een dedicated, actueel poprockfestival. Ja. Er waren zeker goede dingen op het Trefpuntpodium, maar er waren een paar geïsoleerde dagen. En er was zoveel dat wij uit haar raam keken en zeiden, ja, dit is echt wel een fantastisch plein om een festival op te organiseren. En dat is eigenlijk, denk ik, in een nutshell, de ontstaansgeschiedenis van het festival.
2: Wel, laat ons die nutshell openbreken en gedetailleerd even stap voor stap gaan we kijken. Reinhard, ik kom graag bij jou. Er is hier al gesproken van dat op die al op die beestenmarkt een repetitiekot heeft. Wanneer belanden jullie daar? Is dat al van in het begin?
1: Goh, ja, dat was inderdaad een tekort aan repetitiekoten. Nog altijd eigenlijk in Gent. Ja. En ik woonde echt op de hoek van de beestenmarkt in de Keizer Karelstraat. En dus daar op die beestenmarkt was een café die opengehouden werd door twee dames.
2: Hoe heette dat?
5: Kadzu heette
1: voilà,
5: dat.
1: Voilà, ja. Dat was zo'n aftandse tapijten en kapotte zetels en dat was het zo. En veel witte wijn. En inderdaad, ja, ik heb dat toen gevraagd, van mogen we hierboven repeteren? En dat liep een goede deal. En dat was eigenlijk zo'n goede spot, omdat die zo op de hoek zit en eigenlijk nergens buren had, dat we dat echt niet konden laten schieten. En dan hebben wij gesmeekt aan ons management van, ik pak dat café over.
2: Het lijkt een goede deal, maar wat is de deal? Voor welke deal? Is het een huurprijs? Of moet jullie af en toe eens wat muziek spelen?
1: De deal was toen dat we daar wel eens gingen spelen, maar het café was zo wanordelijk eigenlijk en een beetje chaotisch dat er niet van gekomen is. Ja. Die waren sneller failliet dan dat wij daar konden spelen. Maar we hadden ons daar natuurlijk wel genesteld, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat was ook heel leuk, met het feit dat Solwax naast de deur zat. Uh-huh. En dan gooiden wij zo gitaarkabels door de ramen en dan was er opgenomen met elkaars nummers en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Dus ja, het was eigenlijk te leuk om te laten schieten. En dan met de handen in het haar hebben we dan onze reddende managementmensen gevonden die eigenlijk dat café wouden open doen. Hè, want,
2: Want jullie komen dan eerst dat drietal of twee van hen of één iemand tegen en vragen, willen jullie ons management doen? Hoe komen jullie bij Rococo?
5: Ervoor eigenlijk. Hè?
1: Ja, we zaten al bij Rococo eigenlijk. Ja.
2: Hoe komen jullie elkaar dan tegen? Weet je dat nog?
5: Mijn kant van het verhaal is denk ik, eigenlijk in het oorspronkelijke Rococo zat Tom Kestens, die in de oorspronkelijke Das Pop-bezetting zat van eigenlijk de overgang van Things to Come, wat de groep van hen was.
2: Mm-hmm.
5: Met Tom erbij is eigenlijk Das Pop geworden, net voor de rockrally.
1: Ja.
5: Er is beslist om voor de rockrally in te schrijven met Das Pop. Maar dat is echt heel snel, bij wijze van spreken, is dat november, december 97. En de rockrally start dan met de voorrondes. En in mei, juni 98 hadden ze de rockrally gewonnen. En eigenlijk zijn wij er toen, maar in een hele opstartende fase...
2: Ja.
5: Bij. Hè. Dus Jeroen, Tom en ik hadden een idee van we moeten jonge artiesten zakelijk proberen te ondersteunen.
2: Okay.
5: Bon, we hebben vrij veel geluk gehad, want we waren toen ook met een stukje comedy bezig, maar dat eigenlijk zowel Das Pop als Vrolijk België, waar Wim Helsen en Randal Kazaar in zaten, alle twee eigenlijk in dat jaar een belangrijke wedstrijd gewonnen hebben.
2: Okay.
5: Wat ook voor ons gezorgd heeft, dat we hebben moeten zeggen, do we want to do this for real or not?
2: En hoe ben jij Tom en Jeroen tegengekomen?
5: De Staks op de Vlasmarkt was een plek waar jullie ook kwamen, hè?
1: Ja, we hebben ook gerepeteerd. Ja. Hebben we eigenlijk alle cafés afgedweild in Gent.
5: Dus. Ja. Op dat moment was dat zo wat de plek. Daar zijn we elkaar tegengekomen. Tom woonde eigenlijk heel dicht bij mij in de buurt.
2: Ja.
5: En met Jeroen... Jeroen was bezig met de organisatie van... Hij zat in 11-11-11.
2: Mm-hmm.
5: En had op dat moment, dus ik denk 96, 97, organiseerde zij nog concerten op Sint-Pietersplein.
2: Oké.
5: Okay. Ik denk dat Tom ons zo via een improvisatietheatergezelschap dat op de Muinkaai zat, zo wat samengebracht heeft. En zo zijn wij met zo'n... Ja, managementkantoor begonnen.
2: Ja, ja, ja. Reinhard, je bent zo Gent als maar zijn kan.
1: Jooit.
2: Een belangrijke vraag. Pre-Boomtown, pre-video, hoe zien die Gentse feesten er dan uit? Als je dat moet omschrijven?
1: Goh, moeilijk om te omschrijven natuurlijk. Dat is zo één grote blur.
2: Ja.
1: ja, toch. tot 15 jaar geleden eigenlijk alle Gentse feesten waren wel een blur. Dat hoort ook zo, denk ik. Ja. Ik denk op één Gentse feesten heb ik ooit eens 29 keer gespeeld. Dus dat is gewoon gaan en ja. neervallen op het einde eigenlijk. Dus dat was van in het begin wel zo, ja.
6: Ja.
1: Dat was van, we begonnen weer dan met Busken, maar er werden dan optredens. En dan, ja. Ja, dus,
6: Maar het feit dat die Boomtown er komt, of dat die scene op die beestenmarkt goesting voelt of nood voelt om misschien een festival effectief te gaan toevoegen, was er dan nood aan om dat soort muziek misschien wat meer te gaan promoten?
1: Ja, ik denk gelijk dat Maarten het zei, er was niet echt een indie stage. Ja. Dat is, Trefpunt heeft altijd zeer breed gegaan.
6: Mm-hmm.
1: Dus daar, inderdaad, daar belanden wel een keer een indie band op. Maar zo, ik zou zeggen, de Blur fans en de Oasis fans, en ja. die kwamen niet echt aan het trekken mm-hmm. op de Gentse feesten. Dat is eigenlijk nog altijd wel zo.
6: Mm-hmm.
1: In laat ik zeggen, Bordeaux-park en Trefpunt, dat is een heel grote mix. Ja. Vandaar dat daar inderdaad ook wel echt nood aan was, omdat er heel veel bands gelijk ons waren die echt wel naar Engeland keken ook.
6: Ja, ja.
1: Dus dat was wel een scene die ja. opkwam. Ja.
5: Had hem mijn beleving ook nog een belangrijk element. Ik denk tot 6 of 97 had je nog, waar dan nu het rondpunt is van Sint-Jacobs, had je nog de rocktent, waar ik Things to Come nog gezien heb als ik 14, 15 jaar was. Samen met Gorky eigenlijk.
1: Mm-hmm. Ja.
5: De wedstrijd van de Gentenaar.
1: Ja,
5: was dat?
1: Die hebben toen, ook gewonnen.
6: De kort gerokt,
1: ja,
6: we nog kort gerokt.
1: Ja.
6: Ja,
5: maar dus die tent is onder andere voor de aanleg van dat plein verdwenen. En daar was eigenlijk nog vrij veel mm-hmm. poprock getinte mm-hmm. programmatie.
1: Ja, Soapstone en zo, dat ja. soort bands spelen dan echt wel in die mm-hmm. tent. Dat was
5: en
1: zo,
5: dan hebben we het jaar daarna, boven de Staks, wat toen nog niet toegankelijk was, hè, dus de eerste verdieping, en eigenlijk op die verdieping als reactie daarop de Bijbelse feesten georganiseerd. Die duurden niet 10 dagen, maar 14 dagen. En daar hebben we eigenlijk, als je dat nu bekijkt, hebben heel veel bands van later daar gespeeld. Hè. Dus Solwax heeft daar gespeeld, Portables hebben daar gespeeld, kan er blijven opnoemen. Wat echt wel de noodzaak. Ja, allee, niemand gaf voor zijn plezier in een klein kot gaan spelen dat daar eigenlijk niet 100% voor geschikt is.
6: Ja, ja, ja.
5: Jeroen zat op de trap met een klein mengpaneeltje. Ik hield een toosje van een halve meter met een kramikkige frigo. Maar dat zat wel iedere avond vol, omdat er geen andere plek was om op de Gentse feesten te spelen.
6: En zou dat een zaadje al van Boomtown
5: kunnen
6: genoemd worden?
5: Ja, nee, want we hadden geen locatie en geen... En

0: beschrijven, maar wat voor volk zit daar? Wat voor café is dat?
1: Ja, ik tijd? Vooral. En dan was het zo. Dat was echt heel weinig. Letterlijk 2-3 man op een avond. Toen, ja. Ja. Dus ja, dat ging eigenlijk onherroepelijk failliet, want ik kreeg dan ook nog meester van mijn wijntjes gratis daar. Dus ik kan me echt niet inbeelden dat ze andere inkomsten hadden.
2: Ja, ja, wij hebben dat overgenomen, dus ik heb dat kasboek gezien. Ja.
0: Die ruimte daarboven, omschrijf dat eens. Hadden jullie daar veel ruimte, weinig ruimte, moeilijke trap? Hoe was dat daar?
1: Ja, heel moeilijke trap. Wij dachten toen van, amai, dat gaat instorten. Heel die boven, maar dat staat er nog effectief nog altijd.
2: We hebben dat 18 jaar lang gedacht. Ja.
1: Ja. Dus ja, zo eigenlijk. Eigenlijk klaar om in te storten, nog altijd. En een heel klein trapje waar dat dan die ems naar boven moesten elk optreden. En dat waren 2 ruimtekes. We hebben ze wat geswitcht. Dus we konden daar wel, zo wel een studiootje bouwen. Mm-hmm. Control roomke en een live roomke. Ja. Op zich heel mooie ruimtes, hè, met uitzicht op de oude beestenmarkt. Mm-hmm. Met dat daar op een hoek zat, hebben we dat ook niet echt zwaar moeten isoleren.
3: Ja, ja, ja.
1: Sam H. was er wel dubbel glas in beland.
3: Okay.
1: Ik weet niet echt hoe dat kwam, want de rest daar rond was effectief aan het instorten.
3: Als het instort, staat alleen dat glas.
1: Ja, dat hangt, heel dat gebouw hangt vast aan dat dubbel glas, denk ik. Die zolder, daar, er is nog een zolder boven, daar mocht je echt niet op lopen. Dus echt heel gevaarlijk.
3: Ja.
1: En dan, ik denk, dus, het staat er effectief nog altijd wel zo wat bij. Hè? En het zit er nog altijd bands in, dus het is wel...

0: dan komt die band met dat onzalig idee, dat gaat verdwijnen, neem dat eens over. Is dat meteen voor jullie, ja, dat doen we, of is dat toch erover nadenken, zakelijke plannen maken, wat herinner je je daarvan?
1: Maar het is super snel gegaan, omdat we spreken echt over de periode dat Aspop de I Love plaat aan het opnemen is.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een hele omzwerving geweest van en eigenlijk van repetitieruimte naar repetitieruimte. De Stax is vernoemd geweest, maar je zit dan daarnaast,
2: alle cafés daar, ja,
1: bij,
2: ja,
1: bij de buren geweest. Op een bepaald moment zaten ze in de Eskimo-fabriek.
2: Ja,
1: maar waar het dan voor de winter te koud werd. Dus ze gaan een stuk gaan opnemen in Engeland. En eigenlijk is op dat moment duidelijk, we moeten gaan repeteren voor een deel zomershows. We moeten die plaat live gaan brengen en we hebben gewoon geen ruimte. En tegelijkertijd is dat café waar we eigenlijk goed zouden zitten, blijkt niet goed genoeg te draaien. Ja, blijkt er ook wat daardoor ruzie te ontstaan tussen die uitbaters. Ik weet, we hebben op 10 juni het overnamecontract getekend en we zijn op 14 juli opengegaan. Ja. Dat zijn zo de momenten waar ik weet dat ik gewoon een paar nachten echt niet geslapen heb.
0: Ik ging net vragen. Ja. Of ben je te jong om daar zorgen in te maken? Nee, toch wel zorgwekkend nachten wakker liggen.
1: Het was niet van wakker liggen. Het was van...
0: niet slapen.
2: Doortrekken.
1: Het was van niet slapen.
0: Okay,
1: we gaan om 7:55 naar de Brico om dat stuk glas te laten snijden.
0: Okay.
1: We doen voort en morgenochtend om 9:00 sta ik aan de Brico om dat glas op te halen.
0: Dat begreep ik helemaal verkeerd.
1: Getuigen, de mensen die op de... Het was heel veel volk op de opening. Er zijn ook veel mensen niet binnen geraakt. Mm-hmm. Maar degenen die binnen geweest zijn, hebben daar bijna allemaal een souvenir van. Omdat we... Er was in de eerste video was de lichtwand er al. Maar er was ook een bankje dat eigenlijk heel de lichtwand doortrok. Dat bankje hebben we met lakverf, blauwe lakverf, geschilderd. En die laatste laag is om 10:30 morgens aangebracht. Dus die was uiteraard niet droog bij de opening. Dus mensen die een kledingstuk kunnen tonen met dat kleur, kunnen beter dan anderen bewijzen.

0: dat ze er echt geweest zijn.
1: Dus er was gewoon geen tijd om ervan wakker te liggen van wat hebben we nu gedaan of geen zorgen daarin.
2: Maar ja.
0: Ik ben vandaag veel bezig vanuit mijn job met culturele ondernemersbegeleiding. Mm-hmm. Het is echt het verhaal van het is goed dat je zoveel hoesting hebt om eraan te beginnen. Ja. Het is best dat je van alles niet weet wat je later tegenkomt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar je zit ook... Allee, ja, ik was 22 of 23. Gert was een jaar ouder. Jeroen mm-hmm. was 2 jaar ouder. We waren allemaal nog heel jong en dat was ook de spirit. Basically hadden wij niks te verliezen.
1: Ja.
0: Maar we zijn wel heel ver gegaan. Ik had op de dag dat de video opening letterlijk nog 20 frank op mijn bankrekening. En een pak schulden. Allee, relatief in de tijd der tijden.
1: Ja.
0: Maar we hebben wel een risico gepakt. Gert heeft zijn job opgezegd. Omdat hij, en dat was een belangrijk element, dat er één van die drie was die ook zei, ik wil graag in een café staan. En dat ook de geknipte mens was. Hè? Ik bedoel,
1: ja, ja, ja.
0: Gert was in ons vriendenkring de gast. Je mocht die gelijk wat vragen. Op de een of andere manier kon die dat.
1: Oké. Okay. En wat deed Gert? Welke job heeft hij dan
0: ervoor
1: staan? Ja?
0: Gert heeft in een pizzeria in Aalst gewerkt. Gert heeft, denk ik, een jaar bezig geweest in een soort IT-bedrijf. Dat toen bezig was met het fixen van alles voor de millenniumbug. ja.
3: Belangrijk. Nog aankomen.
1: Ja. Belangrijk.
0: En dat waren mensen die we eigenlijk kenden uit hun jeugdhuis in Erpenmeer. Waar Gert ook ja, rondliep. Maar Gert kon ook, speelde ook theater. En is vandaag bij de stad Gent eigenlijk per cultuurdienst aan de slag. Veel technische ondersteuning.
3: En hij heeft ook zijn eigen band nog altijd. Ja. Hè? Bergaf.
0: Okay.
3: Prachtig. Het is dus een mooie blijk van zijn humor en zijn relativeringsvermogen.
1: Met zijn collega van de cultuurdienst, Fins.
0: Ja.
1: Okay.
0: Klopt.
1: Okay. Ja. Spreken jullie een taakverdeling af? Elk zijn dag? Doen jullie dat samen?
0: In de video?
1: Ja.
0: De deal was, maar bon, dat toont ook de onhaalbaarheid van het idee. Eigenlijk dachten wij, Gert gaat dat dan openhouden. maar dat was ook duidelijk, want wij waren eigenlijk met Rococo bezig. En wat dat wel de deal was, want ja, we wisten dat ook een café was dat lang ging open zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij doen alles overdag. Dus alles van vergunningen, vragen van politie, contact met buren, boekhouding, personeel inschrijven, eigenlijk zelfs bestellingen. Dus dat was een heel de zakelijke administratieve kant, tot dat zat er van begin al in, van we willen eigenlijk wel graag concerten organiseren en we willen ook met DJ's werken.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat programmatie zat eigenlijk allemaal wel
1: bij jullie.
0: Bij ons. Ja.
1: Dus Gert staat 24 op 24.
0: Nu 24 op 24, maar uiteraard wel 6 op 7 en zo. Ja, tuurlijk.
3: 8 tot 8, laten we zeggen.
0: Ja. Allee, je wilt iets doen of je wilt iets niet doen, was het idee. Want, ja. Weet je, het komt allemaal uit een soort, denk ik dat wel mag zeggen, een soort jeugdhuismentaliteit.
1: Ja, ja, ja.
0: Allee, je doet dat omdat je iets wil doen.
1: Een goesting.
0: Allee, de belangen waren een repetitiekot, een toffe plek. En ja, in ons hoofd, Gert geeft zijn job daarvoor op, dus die moet daar een inkomen uit hebben.
1: Ja, ja, okay.
0: Maar ik denk dat een benchmark lag. Ja, hij moet het letterlijk... Ja, Gert moet minstens het bedrag kunnen krijgen dat hij nu van een uitkering krijgt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Geen optie om die naam te behouden, de Katsoe?
0: Nee.
1: En wie beslist dan? Hoe kiezen jullie dan die naam?
0: Dat is onder andere met de Das Poppers gebeurd. Ja. We hebben daar met veel mensen over gepraat, maar ik herinner me een moment waarop dat we inderdaad zoiets hadden van wat pakken we van naam? Enfin, die lichtwand heeft daarbij geholpen, want het was van bij het begin ding. Enfin, waren een paar elementen. 1. Ja, alles moet eruit, want als iets niet goed draait, moet je het volledig veranderen.
1: Mm-hmm.
0: Enfin, het was ook niet zoveel, want het waren inderdaad tapijten en zetels. Hè? En dan hadden we ook in ons hoofd gestoken, de cafés die tof zijn, je moet daarvan kunnen zeggen, als je daar naartoe geweest bent, dat is daar speciaal.
1: Ja, ja.
0: Hey, bij wijze van spreken, de rare wc, of weet ik veel wat. En toen hebben we gezegd, een herkenbaar ding is een muur met licht achter.
1: Ja.
0: En daar heeft een gast die vandaag nog altijd in Michiel, die eigenlijk nog heel veel lichtontwerp doet, onder andere voor toneelhuizen en dat soort dingen, die heeft dat eigenlijk het basisidee van die inrichting toen mee ontworpen.
1: Mm-hmm.
0: ja, er zaten een hele, maar zijn nog een hoop mensen eigenlijk die op dat moment artistiek creatief bezig waren, hebben daar heel veel input en werk in gestoken.
1: Ja. Ja. Jullie nooit last gehad van dat café? Of omgekeerd, met de bezem op het plafond geklopt? Als jullie tevreden waren?
3: Ik denk dat die huren wel mooi aansloten. Ja. Nu eigenlijk... Ja, je moest natuurlijk geen vocalopnames doen als er een DJ bezig was, maar dat kon dan wel overdag. En...
1: Ja.
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Denk het lastigste voor... Allee, iedereen wist dat ook. Voor het publiek denk ik dat het lastigste was als dat Spop... de vrijdag of de zaterdagnacht om 1 of 2 uur in een vol café toekwam en we moesten met heel de backline naar omhoog.
3: Ja.
1: Door het café. Door het café. Er is geen andere deurtje.
0: Dat is later veranderd geweest, maar die nooddeur is toen...
3: Ja, die hebben wij nooit gebruikt.
0: Die hebben jullie nooit gebruikt, ja. Na jullie tijd.
3: Ja. 5 hernia's later. Ja. Ja.
0: Zoals hij ook bij elk concert over het podium moest. Ja, als je naar het toilet moest. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ook wel leuk om door een zatte massa met uw instrumenten te stappen.
3: Ja, dat is echt een dream.
0: Iedereen wist wel dat je speelde. Ja. Ja.
1: En dan kon je ook niet meteen naar huis. Als nee, je weer naar beneden kwam. Nee.
0: Niemand.
3: Dat konden we echt niet aan doen.
1: Die voorraad witte wijn moest ook nog op.
3: Ja, niet alleen de witte wijn, ja. Dus,
0: daar hebben we cola's.
3: Ja, dat was eigenlijk het verhaal achter ons eerste optreden daar op Boomtent. Ja.
1: Je brengt het zelf aan, vertel.
3: Wel, ik denk dat wij moesten gewoon ons drankjes opschrijven. Maar dat liep natuurlijk volledig de spuigaten uit. Dus, en wij hadden nog altijd geen geld. Dus wij konden dat ook niet betalen eigenlijk. Dus de enige optie was... Wij gaan jullie dan op Boomtown die drankrekening laten afbetalen. Ik denk dat dat op dat moment het best betaalde concert was ever voor ons. Ja. Wel in natura uiteraard. En, ja. Maar dus, ja, dus dat was de keer dat we daar gespeeld hadden. Dat was effectief voor onze...
1: Durven we daar een aantal consumpties op plakken? Voor hoeveel
3: nee.
1: Het bedrag is nog erger, maar...
0: We hadden eigenlijk een belastingscontrole gehad waarbij er zoveel niet verantwoorde drank was dat eigenlijk de Belgische staatskas gespijzigd heeft. Ja. Eigenlijk is dat de realiteit.
3: Ja.
0: Wat ook toont dat je een stuk moet professionaliseren in dat soort dingen om daar goed in te kunnen worden. Maar ja.
1: We zaten bij die openingsavond. Alles is dan klaar of net niet klaar met de blauwe verf. Herinner je die openingsavond, Reinhard?
3: Ja, ik denk dat moesten wij niet spelen ergens. Ik denk dat wij terugkwamen en er wat later in doken.
1: In de instrumenten doken.
0: Zou kunnen, want het is de vrijdag voor de Gentse feesten.
3: Ja, ik herinner, ik weet dat we daar zeker waren. Maar meestal kwamen we dus inderdaad wel later.
1: Wel later toe.
3: Ja, ik denk dat er was heel veel Holland op dat moment. Dus dan komt echt wel zo 3-4 uur 's nachts toe. Dus veel, veel rijden en veel terug. Ja, dus heel duidelijk is het niet. En er waren veel van die avonden, dus... Dat is eigenlijk zo'n soort mini-Gentse feesten heel het jaar door, eigenlijk. Hè. Er stond heel de tijd volk op heel dat plein. Dat was duidelijk nood aan zo'n meer indie-gerichte...
1: Meer volk dan verwacht? Meer volk dan het café aankon, Maarten?
0: Absoluut.
3: Ja, dat was een beetje zot, hè.
0: Ik ben op de eerste avond... gelukkig waren we dus ook bij andere mensen ervoor al genoeg op café geweest, maar... Ik denk dat ik tegen 11 uur 5 vaten gaan halen ben in de Charlatan, waar Gerald net begonnen was. En glazen aan de overkant. Omdat we dus echt niet genoeg glazen, nog genoeg bier hadden.
1: Ja.
0: Allee, we moesten de eerste bestelling zelf betalen, meteen. Dus ja, daar had ik bij mijn lief en Jeroen bij... We hadden daar ook geld voor geleend, om alleen dat te kunnen. Maar we hadden nog niet genoeg drank.
1: Voorschot van Pia als dat erdoor was ineens of zo.
0: Nee, maar dus dingen zijn wel... De financiële rekeningen waren echt wel allemaal gescheiden. Het enige wat je dus niet uit elkaar houdt, is de workload.
1: Hoe doe je dat in die jaren? Kan je concreet zeggen, vandaag is een rococo-dag, morgen is een... Nee?
0: Jeroen en ik werden gewoon, dus net zoals jullie, van als we onze ogen open deden totdat de dag gedaan was. En dat was heel tof. Want dat was ook in een hele leuke context, ja. Allee, kijk daar met veel plezier naar terug.
3: Mm-hmm. Ja, zo meetings op de bureau waren niet echt nodig. Dat is allemaal gewoon in de video. Je zag elkaar dagelijks en dat zijn vaak de goede periodes. Hè. Als je elkaar veel ziet, gewoon in een omgang, dan zijn er weinig strubbelingen.
0: Ja. En dat is allemaal dat je professionaliseert veel meer op het moment dat er medewerkers gekomen zijn. Mm-hmm. Maar ook dat is heel... organisch en met veel leren gebeurt.
1: Zijn Gert en Jeroen vrienden? Moeten dat vrienden zijn? Is dat dan niet moeilijk als het dan over zakelijke dingen gaat ineens? Of zijn dat absoluut gewoon strijdgenoten in een doel? Dat je
0: enfin, voor mij staat boven kijf dat dat vrienden zijn.
1: Ja, ja,
0: absoluut. Ja, bon, ik heb met Jeroen meer dan 20 jaar in bijna alle dingen dat we samen gedaan hebben, samengewerkt.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is meer dan de meeste mensen in een huwelijk volhoud.
1: Ja. Ja, ik kijk ook naar Das Pop, of om te even welke band. Je bent bevriend, maar je bent ook collega, je bent ook zakelijke partner. Lijkt me niet altijd even evident.
3: Goh, ja, dat is, ik denk in muziek en dat soort dingen is dat een heel dunne grens sowieso.
1: Ja.
3: Omdat je staat niet op een podium als zakelijke partner. Dat is, ja, dat is niet...
1: Ja.
3: Dat klopt niet echt. Dus, maar uiteraard moet je dan het eind van de maand wel een keer de rekeningen samen bekijken ook.
1: Ja.
3: Dus dat is sowieso altijd wat vaag. Mm-hmm. Dat kan zeker problemen geven. Maar ik denk de essentie van een goede samenwerking is wel een zekere vriendschap toch wel.
1: Ja. Op die openingsavond zijn daar twee buurmannen broertjes natuurlijk ook verantwoordelijk voor een deel van de sfeer. De Walenbroers zijn daar door jullie gevraagd, last minute, spontaan, hoe gebeurt dat?
0: Ik denk in alle eerlijkheid dat Nick van Das Pop gezegd heeft, het gaat morgen open. En dat zij gezegd hebben, we willen wel 2 uurtjes komen draaien.
3: Ja.
0: Waarop dat wij uiteraard heel dankbaar ja gezegd hebben.
1: Ja.
3: Ja, dat was zo, ja, ook de periode van de Culture Club en zo toch ook. Hè. Dat was eigenlijk wel een goede periode in Gent, waar er heel veel gebeurde, ook internationaal wel. Dus dat zat mee in het kielzog van de nieuwe... Ja,
0: ja, en het is wel... Allee, ik bedoel, David heeft de singles die voor de I Love plaat gedaan zijn en bijna allemaal geproduced.
1: Mm-hmm. Is dat ook gewoon handig, de nabijheid van we kunnen hier snel samenwerken ook?
3: In het begin wel, maar toen dat dan natuurlijk hun carrière ontplofte, waren die niet meer zo nabij. Die zaten dan altijd in... Ik denk zeker, ja, als je jong bent, is dat hoe dingen gebeuren. Hè? Als je elkaar gewoon op café ziet en begint te babbelen.
1: Je hebt het er al vermeld, jullie hebben heel snel interesse zelf om op te nemen, demotjes en noem maar op, dus die ruimte ook wat te gaan omvormen. Heb je daar veel kosten ook moeten in maken om die gewelven daar boven dat café daar een beetje aan te passen?
3: Ja, dat was oud tapijt. Ik denk zelfs
1: deel
3: gerecupereerd van beneden.
1: Oh ja.
3: En dan, ik denk, we hebben zo'n podiumje gemaakt met autobanden.
0: Yes.
3: En wat plaatjes erop in ons hoofd om dan de bassen tegen te houden, maar mooi.
0: Een gat in de muur om de kabels daar te controleren.
3: Ja, voilà, dat was het. En dan voor de rest was dat gewoon alles op 12 en scheuren en dan zien of er geen plaatster naar beneden kwam. Ja.
1: En geen multikabel over de straat naar de Wales headquarters?
3: Gitaarkabels hebben daar af en toe eens gelegen, ja. Maar multis, dat was te veel werk eigenlijk. Ja,
1: dat was nog een optie geweest.
3: Ja.

0: hebt het al aangehaald. Ook meteen een plan om daar optredens te zetten, om daar DJ's te zetten. Er zijn er enorm veel namen gepasseerd. Meer dan 1500 concerten. Hoe doe je dat in eerste instantie? Zijn dat vrienden? Zijn dat contacten? Zijn dat Rococo-klanten? Hoe begin je daaraan?
1: Ik denk dat ik juist ben dat het eerste concert Pieter-Jan de Smet geweest is. En dat was gewoon... dat is denk ik zelfs nog in de eerste Gentse feesten dat we open waren. In mijn hoofd zit dat en Luc de Vos en Pieter-Jan toen gespeeld hebben. Dat bleek een goede plek te zijn om dat te doen. En ja, effectief vanuit Rococo, onder andere, waren wij mee bezig. Hè. Ja. Demo's van nieuwe en jonge groepen. En dat café draaide goed. En wij vonden dat de beste crossover. Ja. En de beste communicatie ook voor wat we wilden zijn om daar centen in te steken.
0: Ik ben blij dat jij zelf over centen begint, want ik vraag me dan af, jullie zijn managementkantoor, jullie weten wat de waarde zou moeten zijn van zo'n concert. Anderzijds heb je dan een cafeetje met x aantal vierkante meter en vraag je mensen, hoe pak je dat aan? Is dat een onderhandelen? Of sta je er toch op dat mensen volle garages krijgen en bands? Of hoe bekijk je dat?
1: Graag een interessante discussie aan, maar in een totaal niet gesubsidieerd circuit is het eigenlijk zo geweest dat we altijd hebben, er is een vast bedrag dat betaald wordt, wat €150 was, wat absoluut super weinig geld is, met een hele goede installatie en goede techniekers en wel eten en drinken voor de buitenlandse bands, overnachtingen. Daar zit je echt op de kip tussen wat een cafécircuit kan doen, maar ook de dagen waarop dat we werkten. Voor buitenlandse bands was het feit dat wij op maandag en dinsdag en nog een periode de zondagavonden concerten deden, wel op dat niveau de kost uitsparen van eigenlijk toch te kunnen spelen, geen overnachtingen zelf te moeten bekostigen, klopt in die context. Ja. En het eerlijke of solidaire is ook als pakweg, want we hebben zeker een aantal keer als café dat geluk gehad, maar dat van Jake Buck tot Absent Minded en wat weet ik allemaal, en Goose die een try-out dan toch wilde doen, ook voor dat bedrag speelde. Dus het is evengoed voor iemand die eerste podium kan zetten. Dus eigenlijk was daar geen onderhandeling in. Maar een van de dingen, wij waren best goed georganiseerd. Ja. En in die zin, boekers wisten ook dat ze heel snel antwoord kregen, datum wel of niet. Dus het was vrij makkelijk werken voor iedereen.
0: We waren bij die concertjes. Ik hoor daar een try-out van Goose. Kan alles zomaar binnen? Wat is daar de grootste uitdaging ooit geweest op dat podium in de video?
2: Alles, denk ik.
3: Het plafond was letterlijk hier. Dus je mocht niet springen. Dat was de...
1: Er is één band die dat gedaan heeft. Het is een band die had een plafond toegemaakt. Ja, heeft.
3: Gaat een plafond,
0: Hersenschade, nee.
3: Waarschijnlijk. Maar misschien was niet alleen van die plafond.
1: Het was een supergoed concert. Die begeleidingsband van Bertrand Bourgala met die Russische...
3: AS Dragon.
1: Dat is
3: denk ik heel fenomenaal. die hebben echt kot afgebroken. Letterlijk.
0: Ja, letterlijk. Ja. Ja. Ja, maar het staat er nog.
3: Ja, nog altijd. Ja. Dankzij het dubbelglas.
0: En iedereen weet op voorhand hoeveel vierkante meter hij krijgt? Of is er wel eens een camion moeten terugkeren dan ook?
1: Nee. Ja, ik zie inderdaad wel settings van groepen waar dat... ik zie er ook wel die een stukje voor het podium nog stonden. Ja. Als het er niet op kwam, werd het podium wat groter zeker dan.
0: Komen we eindelijk waar we moeten zijn, komen we bij het idee om daar inderdaad een festival op die mooie site te gaan neerpalmen. Je hebt nu al veel verteld, je ziet gewoon die ruimte, je denkt oké, dit moeten we doen. Er is een zekere noodzaak, zowel in die Gentse feesten als misschien zelfs breder. Het is het ideale moment. Hoe begin je daar dan concreet aan? Want ik denk dat je naar staddiensten moet, naar vergunningen, naar... Hoe begin je daaraan? Weet je dat nog?
1: Ik denk dat de rol van Termont als schepen van feesten niet te onderschatten is. Eigenlijk was er een vraag al lang van de Vlasmarkt om ook op de Vlasmarkt een podium te zetten. En tegelijkertijd was er inderdaad zo een enorme druk op de zone van de Gentse feesten. Eigenlijk te veel volk op te weinig oppervlakte. Ja. En eigenlijk heeft Termont wel zoiets gehad van oké, we gaan die beestenmarkt... We gaan dat toelaten. Op die Vlasmarkt wordt dat te veel. Ja. En eigenlijk heeft hij een stuk vernieuwing van de Gentse feesten toen gedaan, waarvan dat Boomtown en Polé Polé eigenlijk de grootste veranderingen geweest zijn. Laat ons zeggen dat er steun was vanuit de stad om dat te doen. En niet onbelangrijk, er is een jaar geweest, dus ik denk het tweede jaar dat we open waren, dus het gaat over 2001, waarbij er een eerste Boomtown-editie, want eigenlijk komt de naam vandaar, geweest is waarbij dat er geen buitenpodium was, maar eigenlijk backstage's. De concerten, het was één concert per avond, één in de video en één in de Bardo.
0: Okay.
1: Dus gewoon caféconcerten met het idee een groot terrasplein, waarvoor we 200, 300, weet ik veel, tweedehands rieten stoelen gehaald hadden en die allemaal in kleuren gespoten hadden. Eigenlijk komt dat uit Oude Beestenmarkt, VZ2 is eigenlijk, just, nu komt het allemaal terug, we hebben een dekenij. De enige mogelijkheid om eigenlijk die zone te mogen gebruiken was een dekenij zijn, omdat een dekenij het recht had om een feest te organiseren. Ja. Niet 10 dagen lang, maar dus een beperktere periode. Zo was er een toelating om op dat plein iets te kunnen doen.
0: En is die Boomtown-naam dan puur van die boompjes?
1: Ja, er is toen over... Er is, ja, de bomen op de beestenmarkt speelden mee en eigenlijk een soort idee van bomen en de stad, maar ook wel een soort feestachtig ding met boom als zijnde het boomen van qua muziek. Ja.
0: Ja, perfect, ja.
1: En dus de uitbater van de frituur, die had de frituur, het kot op de beestenmarkt zelf, en frituur op de hoek waar vandaag een apotheek zit, denk ik. Die zaten eigenlijk allemaal in de beginorganisatie.
0: En is er daar voor het festival dan iets meer taakverdeling onder jullie? Is duidelijk dat iemand programmatie gaat doen, iemand, of loopt dat ook door elkaar?
1: Jeroen is meestal degene die de basis van de programmatie maakte in die tijd. Maar wij deden heel veel samen, dus ik zal mensen op wat willen we doen aan artistieke lijnen meegeweest zijn, maar eigenlijk contact met bands zal bijna altijd Jeroen geweest zijn en ik trok dan meestal richting, we hebben geld nodig om dit mogelijk te maken, dus ik organiseer de horeca en ik ga op zoek naar sponsoring en subsidies.
0: Heeft het café zelf ook een rol in die eerste jaren van, als er dan toch al een podium staat, is dat de backstage, is dat verzameld productiekantoor?
1: Dat is zeker het hart voor alles wat vooraf moet gebeuren qua vergaderingen, vrijwilligers. Ja. Dat is ook de plek waar alle brol op voorhand en zeker ook al wat we niet gewopt hebben. Ik herinner mij toch een paar edities waarbij de video op de laatste avond van Boomtown gewoon vol stond met alles wat we niet weggekregen hadden. Ja. De zolder heeft daar ook veel van verzameld. Ja. Dus ja, er is een absolute rol. En het is ook, denk ik, alle jaren op Boomtown is het de plek geweest waar eigenlijk we hadden een uur waarop we moesten stoppen buiten, waarop er eigenlijk nog een concert in de video was.
0: Die bewuste passage van Das Pop is al ter sprake gekomen. De poef moet afbetaald worden. Heb je nog veel gespeeld sedert dat concert, Reinhard? Of wat laat je geheugen je toe
3: Nee,
0: op
3: ik
0: te
3: denk
0: raken?
3: Boomtown niet. Nee.
4: Vorig jaar nog?
3: Vorig jaar hebben we een meditatiesessie gedaan.
0: Ja, hoe was dat?
3: Dat was eigenlijk heel fijn. Ja. Iedereen was daar heel blij mee.
0: Ja.
3: Dat is een onderzoek met de universiteit dat ik aan het doen ben. Uh-huh. En dat was zo een keer een live test.
0: Ja.
3: Dus dat was de tweede keer, inderdaad.
0: En ben jij dan met dat idee...
4: Keer, zegt Google, man.
3: Derde keer?
0: 2006.
3: Op Boomtown. Oké, kijk eens aan. Dan heb je 3 keer gespeeld.
0: Ja.
1: Maar het is wel... In de perceptie zijn er veel mensen die klassiek denken van... Ah ja, Boomtown, dat is het festival van Rococo, dus Rococo zet daar al zijn groepen. Terwijl er eigenlijk best wel heroïsche discussies tussen ons, maar ook met bands geweest zijn over wanneer is het goed vanuit het oogpunt van de band, dus eigenlijk echt vanuit management oogpunt, om op dat festival te spelen.
0: Ja.
1: Omdat er ook wel echt een spanningsveld zit tussen op een gratis festival spelen of wanneer je in staat bent om naar een volgend niveau te gaan, dat je eigenlijk een aantal tickets kan verkopen, wat dan voor de inkomsten van de band en de duurzaamheid daarvan ook heel belangrijk is.
0: Ja.
1: En gratis festivals hebben daar een absolute rol in. Mm-hmm. Hey, maar Maar nu, hè, Boomtown komt eraan, dan mensen zeggen, ah, 25 jaar Boomtown, gaan er dan grotere groepen spelen? Ja, dat ik altijd denk, beste muziekliefhebbers, de rol van dit festival is een ontdekkingsfestival en niet om je dingen wat je anders...
0: Die je overal ook ziet.
1: Overal zou kunnen zien, of wat je geacht wordt in een goede zaal, een ticket voor te kopen. Mm-hmm. It's not the role.
0: Nee. Koen, je zit nu al een paar weken in dat archief te snuisteren en nog eens gans die lijsten te overlopen. Zijn we trouwens ondertussen al tot een rekensom gekomen?
4: Zeker en vast, zeker en vast.
0: Ja. Er zijn al 10 oproepen van luisteraars ondertussen binnengekomen.
4: Uit het veel te blote hoofd ondertussen uitgerekend 978 bands en 95 DJ's.
0: We gaan die 1000ste toch moeten vieren, Thomas. Toch nog een taart moeten laten maken.
2: Die komt ja, dat jubileum had ik niet zien aankomen.
0: Ja. De hoeveel? 987?
4: 78. 78. Dus nog 22... De 22e band die ik denk dat dit jaar optreedt.
2: Dat zal dan dit jaar gebeuren.
0: Ik denk dat Reinhard wel 22 projecten kan bij elkaar vissen. Die toch een taart aan Reinhard kunnen geven. Nee, maar wat ik wou vragen, je zit nu al weken terug in die lijst te duiken. Ja? Zijn daar voor jou toch nog namen bij dat je denkt van, wat? Die ook? Zijn die daar ook geweest? Zijn er toch zo nog namen die je bent tegengekomen?
4: Namen van bands niet zo, maar wat dat er mij in het begin, als ik zo aan het graven was in die Boomtown-archieven, en ik zag dat de 2-meter-sessies doorgegaan waren tijdens een aantal jaar, dan had ik toch zoiets van, damn, dat ik daar niet bij was.
0: Ja.
4: Want als ik mij niet vergis, heeft Amin Ra daar ook een sessie gespeeld. Ik heb sowieso heel veel muziek ontdekt dankzij die 2-meter-sessies. Mm-hmm. Dus dan merken van, is hem dat concept hier even... Ook, want Jan Douwe Kroeske was dan ook ter plaatse. Ja, dat vond ik toch wel straf.
0: Ja.
4: En dan zo, ja, Amin Ra in zo'n setting. Ja, heel fijn.
0: Jij zou ontdekkingen mogen doen, Maarten, die je via Boomtown hebt leren kennen?
1: Moeilijke vraag. Ja, ongetwijfeld, maar ja. Mijn rol op Boomtown is niet dat ik alle concerten constant zag.
0: Ja.
1: De meeste van de dingen heb ik gezien ervoor, maar... Je beleeft zo'n festival niet vanuit het ding, ik loop maar rond en ik kijk qua groepen.
0: Ja.
1: En gaandeweg zijn ze bezig met kapotte tapleidingen.
0: Vind je dat dan niet jammer? Of geniet je ervan dat je dat publiek ziet genieten ook?
1: Nee, eigenlijk. Want, je moet je voorstellen, als je, wat ik toen deed, met management van groepen bezig zijn, festivals... Een aantal festivals betrokken zijn. Je zit hele dagen op plekken waar dingen spelen.
0: Ja.
1: Dus ik heb bij wijze van spreken ongelooflijk veel gezien.
0: Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk als je vanuit, dit is een overtuiging, hè, maar als je vanuit zakelijk financieel oogpunt bezig bent met zo'n dingen, je ziet zoveel dat samenkomt. Met hoeveel mensen zijn er in aan het werk?
0: Ja.
1: Wat zijn goede avonden? Wat zijn slechte avonden? Welke publieken consumeren meer en minder? Je leert raar. Kan u saai klinken dat je dat zogezegd ziet vanuit je bureau.
0: Mm-hmm.
1: Maar je zit wel midden in die context.
0: Ja.
1: En je ziet wel wat er rondom je gebeurt.
0: Ja.
1: Maar het is iets anders dan, ik sta op een plein, ik drink een pint en ik kijk naar een concert.
0: Ja. Is dat voor een muzikant dan niet hetzelfde probleem, Reinhard? Kan jij nog van een concert genieten?
3: Nee, dat is gedaan, ja.
0: Ja.
3: Ja, uiteraard wel.
0: Ik had nog 10 bijvragen, maar nee, het is gratis.
3: Nee, eigenlijk niet. Ja. Nee, het is je let te veel op de hand gebeuren. En, nee.
0: En zelf genieten van op een podium? Kan
3: ja, dat
0: wel
3: uiteraard. Ja, ja. Er blijft heel veel werk om op dat podium te geraken, dus... Als je dat niet fijn zou vinden, dan moet je het echt niet doen. Want,
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je ook aan andere dingen denkt. Aan praktische zaken soms die moeten gebeuren.
3: Ja,
0: maar
3: na 20 jaar zijn je daar hopelijk wel goed in natuurlijk.
0: Ja. Die kapotte tapleiding direct. Ja, in één moeite.
3: Ja, niet meer bij.

0: Was dat dan toch het meest memorabele concert voor jou ooit geweest zijn op Boomtown, Maarten?
1: Ik heb er eigenlijk twee. De openingsavond met Hof van Commerce, de absoluut niet te stuiten toestroom van publiek.
0: Ja.
1: Maar ook omdat het het moment is waarop dat Hof van Commerce eigenlijk... Het was vrij onverwacht dat dat zo ging boomen.
0: Ja.
1: Binnen de context van Boomtown, maar ook Hof van Commerce als groep.
0: Ja.
1: Ik bedoel, een van de verhalen, maar dat is realiteit, is Chokri Magazine was die avond daar en heeft toen beslist, ik ga dat pukop opzetten. Wat dat eigenlijk geen evidente keuze was voor een hiphopgroep in het West-Vlaams.
0: Mm-hmm.
1: Om dat te programmeren. Dus dat is legendarisch. Hè? Met ook alle randomstandigheden daarvan. En twee, het concert van Star Flam, die ondanks een mega heftige regenbui een fenomenaal concert gespeeld heeft in die omstandigheden, met een publiek die daarin ook bleef staan.
0: Naar een professioneel hoogtepunt vragen, maar is dan zo'n link die je kan betekenen voor een Hof van Commerce, is dat het beste dat je kan doen op of het mooie vaststelling dat je die schakel hebt kunnen maken?
1: Ja, maar ja, je moet dat gewoon zien. Dat is het denken waarin dat wij opgegroeid zijn.
0: Mm-hmm.
1: Allee, ik bedoel, alles wat wij in essentie proberen te doen, is hoe kunnen van mensen die artistiek, creatief iets interessants te brengen hebben,
0: mm-hmm.
1: hoe kun je die zonder inmenging op de artistieke vooruit helpen?
0: Ja.
1: En daar hoort zakelijke ondersteuning bij, daar hoort repetitiekopen bij, daar hoort proberen internationale kansen te geven bij, en daar hoort zeker van het ene publieksniveau naar het andere kunnen gaan.
0: Ja.
1: En daar heb je daar heb je van caféconcert, van repetitie tot caféconcert, festival, tot zaal en andere technische ondersteuning bij grotere zalen bij nodig.
0: Het is grappig dat daarnet ook Reinhard zegt van na 20 jaar zou het allemaal wel moeten lukken. Je hebt het nu ook over de zakelijke kant, maar aan de kant van het publiek gebeurt er zoveel emotioneel op die momenten. Sta je daar ook nog wel bij stil? Dat je muziek dient om koppeltjes te maken, om herinneringen te maken, om feest te vieren?
2: Ja, uiteraard. Ja. Ik denk, je blijft wel bij je core intentie van op dat podium te staan.
0: Ja.
2: Voor mij is dat dan nog altijd voor het feest eigenlijk. En dat is wat ik nog altijd ook probeer te doen. Als we optreden, moet dat een feest zijn. Meer dan een stilte moment. Je hebt dan andere mensen die... Dus je blijft wel ergens bij die core waarde, vind ik, als artiest. Dus ja, uiteraard. Want...
0: En krijg je die reactie ook van mensen rechtstreeks?
2: Ja, zeker. Mm-hmm. Zeker, ja. Alleen gelijk met die meditatie moet dat natuurlijk minder een feest zijn.
0: Ja, maar ze moet ook een
2: maar dan nog kun je gaan voor zo het stilte moment, maar ook, je kunt dat ook meer zien als een beleving dan per se de stilte gaan opzoeken. Dus voor mij sluit dat wel nog aan bij dat feest, zeg maar.
0: Ja.
2: En je ziet dat wel bij veel bands wat ze kiezen, vind ik.
0: Ja.
2: En dat die daar ook wel bij blijven, mm-hmm. ergens. De singer-songwriter gaat er niet om 1 uur plots een dansfeest op gang zien trekken of zo, dat blijft altijd wel het verhalende of een hip-hop band altijd toch wel meer street-achtig.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, je staat daar zeker wel bij stil, denk ik. Hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Langs jouw kant toch ook vaak het idee dat je het voor het publiek wel altijd aan het doen bent? Of ben je het meer voor die bands aan het doen? Of?
1: In mijn hoofd bands nummer 1, maar het is wel zo dat je het gelukkigst wordt als je rondkijkt op zo'n festival of op een concert en je ziet dat mensen daar volop van genieten of dat je de reacties daarvan uiteindelijk krijgt van ik heb daar mijn lief leren kennen of dat was een ongelooflijk wijze avond, mm-hmm. omdat dat er was. En ook effectief vandaag nog, mensen die, het is nostalgie geworden, maar die ook over de video wel zeggen van dat is een plek die we ongelooflijk hard missen. Wat uiteraard ook te maken heeft met het feit dat we een andere leeftijd hadden.
0: Klopt.
1: Toen. Maar toch, dat doet deugd om te weten, ik heb daar toch een stuk aan bijgedragen.
0: Ja. Wanneer ben jij er zo stilaan uitgestapt uit het ganse verhaal? Of heeft dat met nieuwe uitdagingen te maken?
1: De video is van 2000 tot 2018.
0: Mm-hmm.
1: Dus mei 18 dichtgegaan. En ik heb in juli 18 ook de laatste editie van Boomtown dan meegedaan.
0: Nee, okay.
1: Voor mij. Dus eigenlijk 18 jaar fully.
0: Ja.
1: En dat is inderdaad omdat ik op dat moment dacht, ik heb in heel die muzieksector met alle dingen veel gezien en gedaan. En ik wil ook nog wel weer wat andere dingen doen. En ik denk dat het moment is om een deel organisaties los te laten. En dat kon op dat moment. En zo ben ik dan bij Cultuurloket begonnen.
0: In de tussentijd nog op de Kouter beland, als zeker, bezoeker
1: ja,
0: dan?
1: Zeker, ja.
0: En hoe sta je daar dan?
1: Oh, ik vind het één super tof om te zien dat het nog altijd bestaat. Dat er veel van het oorspronkelijke DNA in zit, maar dat er ook de noodzakelijke vernieuwing in gebeurt. Dus ja, ik heb voor mezelf altijd gezegd, ik ga over... nog over Rococo, nog over Boomtown Schoonmoeder spelen. Dus het is een heel andere manier om daar te zijn. Ja. Dus ik kan ook nu gewoon naar een concert kijken, sowieso. Ik moet vandaag niks meer rechtstreeks programmeren. Ik moet niet... Ik kan op een heel andere manier dan dat ik jarenlang heb mogen en kunnen doen, naar muziek kijken.
0: Ja.
1: Dus dat is tof. Ja.
0: En als Gents muzikant, Reinhard, je hebt het zien groeien. Het is groter... geworden, misschien groter dan ooit. Moet misschien niet altijd de evolutie, maar hoe kijk je daar nu naar? Ben je er toch fier op dat je die start hebt meegemaakt? Of denk je van, oh, we moeten dit ook wel een beetje blijven inperken of daar wat oog voor hebben?
2: Nee, ik vind het een mooi initiatief, omdat er toch eigenlijk vooral oog is voor Belgische bands. En los van het feit dat in Vlaanderen niet altijd een supergroot aanbod hebt, is het vaak wel een mooie mix, vind ik. En ja, die professionalisering, dat is goed ook al, denk ik. Dus ja. Het wordt zo groot als uw locatie, denk ik. En dan stopt het. Dus dat is uw groei dan. Die is ondertussen wel gebeurd. Ik ben alleen maar fan van concerten in Gent. Van andere bands dan de ska-band van in Holland. En het blijft wel het festival dat die programmatie wel opengetrokken heeft.
0: Ja.
2: En ook nog blijft wel doen naar metal en naar dance dingen toe. Dingen die absoluut niet op Trefpunt en zo kunnen eigenlijk.
0: Ja. Als we een playlist aan het maken zijn voor 25 jaar Boomtown, jullie mogen daar alle twee een nummer aan toevoegen. Kan iets van eigen hand zijn, kan een herinnering zijn, kan inhoudelijk toepasselijk zijn. Even bedenktijd, welk nummer zetten jullie graag in die playlist bij? Dat voor jullie verbonden is aan Beestenmarkt, Boomtown, video.
2: Misschien dan Audience van Goose. Dat is daar zo aan staan eigenlijk. Dat is dat een singeltje voor het album dat ik mee geproduceerd had. En dat was wel zo echt video-vibe eigenlijk. Ja.
0: Ja.
2: Die hebben daar ook een paar keer gespeeld. Dus ja.
0: Maarten, bij jou?
1: Ik ga toch voor Phoenix gaan.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Voor If I Ever Feel Better. dat is toch een nummer dat video en die eerste jaren wel kenmerkt. Ja.
0: Is een verjaardag, daar horen wensen bij. Wat wensen jullie, Boomtown?
2: World domination natuurlijk.
1: Nog 25 jaar. Alleen niet omdat je moet vasthouden aan wat is, maar wel dat soort festival... binnen een uniek kader zoals de Gentse Feesten, wel ja, een absolute noodzaak is. Ik hou enorm van de Gentse Feesten, maar ik blijf vinden dat om goed te kunnen feesten, moet je ook eerst iets gezien hebben waar dat je een goed gesprek over kunt hebben met iemand anders. Dat maakt het feest dubbel zo tof. En eigenlijk ook misschien wel echt Gents.
2: Ja, misschien ook, ik wens hun er ook 10 dagen toe.
3: Nee.
2: Juist daarom, they chicken out before the end. Ik denk, het is een uniek concept wel in heel de wereld bijna. Die 10 dagen die zo nok vol zitten met bands en de goede lever dat je daar moet voor toch nog hebben om dat vol te houden eigenlijk. Dus ja, ik wens dat er dus ook eens de volle 10 dagen toe.
4: We zijn eigenlijk al op korte tijd, zijn we van 5 dagen, hè, want vroeger was Boomtown heel lang 5 dagen geweest, zijn we toch redelijk snel naar 7 dagen gegaan. Maar ik voel aan alles en iedereen dat echt wel oké is zo. Ja. Je zit nog met een opbouw, je zit nog met een afbraak. We werken met heel veel vrijwilligers ook, ook aan die mensen. Daar zitten ook limieten op, waar dat je niet over wilt gaan. Ook waar dat je meer dan ooit rekening mee moet houden ook. Wat dat we ook zeker willen doen en dat ook uitdragen ook. Dus voor ons 7 dagen.
1: Maar een van de voordelen van 10 dagen, zoals het op de beestenmarkt was, is dat je na 3 dagen toch ongeveer het idee hebt, het staat er zoals het moet zijn. En dat je dus een paar dagen hebt, dat het lijkt alsof dat je gewoon naar iets gaat wat er is. En dat iedereen perfect weet wat hij daar moet doen. En dat is best ook tof.
4: Ja, ondertussen proberen we dat wel al op dag 1 te hebben. Ja. Allemaal.
1: Blijven proberen.
4: Ja, nee. Een van de toffe dingen voor mij zelf ook, een van de toffe dingen van Boomtown, is dat dat geen enkel jaar een copy-paste is. En, en hopelijk dat dat ook nooit niet echt gaat zijn. Dus er zijn altijd wel nieuwe uitdagingen ook. Klein of groot dat die ook zijn, dat kruipt er wel in. Dat is een uitdaging, echt. Ja, ik vind dat wel goed. En klopt, hè, dat ook bij na 7 dagen zeggen van, ah ja, nu voelt het alsof dat alles juist zit, zo, de laatste dag dan. Ja.
0: Ondertussen hebben ze het zaadje toch maar mooi geplant, natuurlijk. Heren, dank u wel.
4: All right.

0: Dat was dus Catherine Petkovski met de nummer getiteld Haven. Uit een van haar EP's dat ze dus toestemming voor heeft gegeven om te gebruiken dan in die documentaire waar ik daar straks over had, The Encampments. Shawnee en ik hier, Shawnee tegenover mij, we willen toch ook graag tijd maken voor een nieuwe film uit het huidige bioscoop aanbod. En dat is deze week Sad and Beautiful World.
1: Waarom ben je daar, jongen?
2: انت خلقت الساعة 5:05 وانا بعدك بالدقيقة
1: يعني انت البوي فريند تبعي؟
3: هو انت الجيرل فريند تبعي؟
1: اوكي اوكي.
0: Sad and Beautiful World speelt momenteel in de cinemas hier. Hier in Gent is dat ook bij Sphinx Cinema. Je kon een stukje uit de trailer horen. Het was Arabisch dat je hoorde. Het waren de jongere en de oudere versie van twee van de hoofdpersonages in de film. En ik heb gewoon de ondertiteling even opgeschreven om te kunnen vertellen. Johnny is in mijn ogen aan het rollen.
4: Nee, ik heb problemen met mijn koptelefoon.
0: Kijk, geef me nog even tijd om te schetsen waar ze het hadden. De jongere versie van het meisje die had het over dat de trein in beweging komt. De trein die Beirut achter zich laat, ver weg van Libanon. Dan blijkt ook dat zij en het jongetje geboren zijn op maar een minuut afstand van elkaar. En dan heeft het over, dus jij bent mijn vriendje. En dan antwoordt hij ja. En jij mijn vriendinnetje. Oké, zeggen ze elk. Ik denk dat dat wel iets schetst van wat voor een type verhaal we hier krijgen in Absoluut. A Sad and Beautiful World.
4: Absoluut.
0: Maar de rest laat ik dan aan jou, Shawnee.
4: Ja, het is een schattige film. Hè. De film gaat wel degelijk over een trieste en mooie wereld, zoals de titel wel laat vermoeden. Want met amper 1 minuut verschil werden Nino en Yasmina geboren in een ziekenhuis in Beirut. Maar al heel snel komt dan ook een soort van de oorlog op de proppen, want onmiddellijk wordt dat ziekenhuis ook gebombardeerd. Nu, als kind groeien zij samen op, worden zij verliefd op elkaar, maar die kalverliefde eindigt abrupt wanneer Yasmina's ouders aan het scheiden geraakten. Wanneer Nino vele jaren later betrokken raakt in een redelijk absurd verkeersongeval, komen ze elkaar opnieuw tegen. En deze keer willen ze elkaar niet meer kwijt, maar de politieke instabiliteit van het land stelt hun relatie op de proef. Het is de nieuwe film van Cyril Aris, die een aantal jaar geleden, en misschien moet ik dat heel snel toch nog even opzoeken wanneer dat was, die een aantal jaar geleden ook een hele mooie film heeft gemaakt over die gigantische ontploffing in Beirut. Dat was in 2023 en die film heette Dancing on the Edge of a Volcano. Het is een nieuwe film dus, die ook teruggezet is in Libanon, echt wel tegen die achtergrond van continue politieke instabiliteit, oorlog met Israël, et cetera. Maar wel heel cute. Dus die oorlog staat zeker niet op de voorgrond. Het is een beetje de achtergrond waar tegen dat alles plaatsvindt. En daarvoor krijgen we eigenlijk een verhaal, een heel cute liefdesverhaal van een koppel dat probeert die wereld die vol met oorlog zit, een beetje te gaan.
0: Ik zei het aan het begin van het programma, we hadden er heel graag ook als studiogast Firas bij gehad, ja. Die de maker ook kent, die achtergrond natuurlijk ook deelt, die zelf ook een filmmaker is, die zijn perspectief daarop zou ongelooflijk interessant zijn geweest, maar dus jammer genoeg wegens ziekte kon hij niet bij zijn. Het was een film waar ik zelf nog heel weinig van af wist, die in première is gegaan op het Filmfestival van Venetië, die ook op de shortlist of de Libanese inzending was bij de Oscars bijvoorbeeld, die in Venetië de publieksprijs heeft gewonnen. En ik denk dat allemaal wel dingen zijn die laten uitschijnen toch dat het echt wel gaat om een publieksvriendelijke film, om Absoluut. Het dan misschien zo uit te drukken. Die werkt met het genre van de meet-cute romance, toch zeker ook in het begin, maar die dus zich afspeelt wel met op de achtergrond die harde realiteit. En die een film die mij toch ook wel voor zich heeft gewonnen, ook al zou je misschien niet direct associëren met meet-cute verhalen, was ik toch wel gewonnen voor deze film. Je hebt het kort voor we on-air gaan al gehad over dat het ook wel een film is die verdeeld is in twee helften. Misschien reflecteert dat enigszins ook wel de twee personages, waar toch ook ergens een verdeeldheid in zit?
4: Misschien wel, ja absoluut. Ja, de film is verdeeld in twee helften. Ja, ik weet niet in hoeverre dat ik dan echt spoilers moet geven.
0: Maar het heeft een eerste helft en een tweede helft.
4: Ja, maar er is een duidelijke moment van ommekeer in de film. Wanneer dat de twee personages, en dat is misschien geen spoiler, want het staat eigenlijk al op de poster klaar. Wanneer dat die wel een soort van kiezen om samen echt een relatie te beginnen en een langdurige relatie te beginnen. En vandaar verandert de film toch wel een beetje. Ik was gigantisch groot fan van dat eerste deel. Het is grappig. Ik kan u echt niet... Allee, ik vind dat een supergoeie beslissing om tegen zo'n serieuze achtergrond om echt zo te gaan kiezen voor niet gewoon cutesy stuff, maar ook echt grappige dingen. Ik heb nog tegen mijn gezelschap in de cinema gezegd, moeders zijn toch echt overal ter wereld een beetje hetzelfde. Een moeder die aan het fitten is op haar dochter van je zult wel veranderen als ik dood ben. Zo van die typische manipulatieve toestand. Ook wel goed om te zeggen een dag voor moederdag, woeps. Het is heel humoristisch. En de oorlog zit er impliciet in. En we zien dat eigenlijk voornamelijk gereflecteerd in het personage van Yasmina, die duidelijk veel meer gebukt gaat onder een soort van traumatische achtergrond. En die daardoor in haar dagelijkse leven duidelijk heel cynisch is doorgeworden en daar echt wel van afziet. Het feit dat dat niet super expliciet is, ik vind dat wel heel goed werkt in deze film. En dan naar de tweede helft toe vind ik het allemaal net iets te expliciet worden en ook heel sentimenteel. En daar ben ik het een beetje lastiger mee te krijgen. Maar jij, Tim, jij vond dat niet zo.
0: Met het sentiment niet, maar ik leefde enorm mee met de personages. Zowel in die eerste helft, zowel in die tweede helft. Nino, die kan je zo inpakken en tegelijkertijd zie je ook heel wat gebreken bij hem. Nino is dan de mannelijke helft van de twee van het koppel. En Yasmina ook. De actrice op zich heeft zo'n sprekende blik. Die ogen vertellen ook al hele verhalen op zich.
4: Monia Akkel is haar naam.
0: Ja. En je ziet ook gewoon hoe hard zij lijdt. Ik zie nu net, de Engelse titel is dus Sad and Beautiful World. Het is niet de beste titel misschien ook, maar dat dus in het Arabisch blijkbaar letterlijk de titel betekent Sterren van Hoop en Pijn. En ook dat reflecteert wel de twee wegen of zo in dat koppel. Maar er zit ook zoveel pijn in haar. En wat ik leef enorm mee met haar, omdat hij gaat zo positief om. Of, je gaat altijd wel zijn draai vinden, dat is zo iemand. Het slechtste kan nog gebeuren en die gaan wel terug op zijn pootjes komen. Maar het lijkt me zo lastig voor iemand zoals haar dan, om daar dan altijd maar, moet ik het zeggen, in die vriendenkring en in die familie ook goed naar buiten te komen. Of zo. Soms wil je ook gewoon een keer niet aardig zijn, wil je niet even charmant zijn als hij. Maar hij doet het dan toch maar. En dan, ik zou mezelf gewoon nog slechter voelen. Ik zou er zelf maar nog met een minder gevoel naar buiten komen. En ik vind dat je dat bij haar ziet ook. Zij is degene die ik ga niet zeggen de moeilijke keuzes moet maken, maar het wel moet durven uitspreken of zo. En zij moet ook zij moet zoveel met zich meedragen. En er is wel een zekere shift ook. Waar je de eerste helft zou kunnen zien als zijn helft, zou je de tweede helft meer als haar helft kunnen zien. Het wordt wel sentimenteeler, maar het is sentiment dat ik ook gewoon meepik. Het was voor mij echt gewoon een film die mij emotioneel ook gewoon mee had. Mm. En waar ik ook vond dat je hier ziet van... Misschien, wij zien heel wat van dat soort verhalen, maar dan eerder uit Anglo-Saxisch cinema. Maar deze film dat ook wel durft claimen als, wij kunnen deze verhalen ook brengen. En natuurlijk, met het feit dat het zo geworteld is, gegrond is in de realiteit, maakt die kloof tussen die twee alleen maar nog harder en alleen maar nog moeilijker. Dus ik was wel geraakt en ik was mee. En ik zou hem ook aanraden. Daar komt het eigenlijk finaal op neer voor mij.
4: Ja, zeer goed. Ja, absoluut. Libanese cinema zien wij ook niet zo heel veel passeren hier in Vlaanderen. Dus alleen al daarvoor vind ik het ook zeker interessant om naar te gaan kijken. En ook uiteraard de muziek. Er zitten een paar vrij goede nummers in. Onder andere ook een van mijn favoriete Arabische nummers zijn de Sidi Mansour. In een soort van in de scène waarbij dat er een huwelijkspartijtje is in het restaurant van Nino, want Nino is restaurateur. Super, super mooie muziek. Op die manier had die film mij ook wel zeer mee, want ik zat ook naast mijn gezelschap opnieuw. Ik denk dat ik haar vrij geïrriteerd heb eigenlijk. Zat ik echt zo met mijn schouders zo, jipla.
0: Om mee te doen, mee te leven.
4: Absoluut.
0: Ja, we zullen er zo meteen iets van laten horen, ook of toch zeker het nummer dat jij al aanhaalde, Sidi Mansour. Het heeft een eigen score, een originele score van Anthony Sahyoun. Sahyoun, als ik dat een beetje juist uitspreek, Libanese componist die ook samenwerkt heeft met andere Libanese muzikanten, om die film dus ook te voorzien van een passend meeslepende soundtrack, zal ik wel mogen zeggen. Washani, als je er op zich, en ik eigenlijk ook niet, ik zeg het, ik zou de film aanraden voor mensen die dat soort van verhalen graag zien, maar ook eens vanuit een heel andere hoek, vanuit een heel ander perspectief. En het blijft toch wel, je hart gaat er toch wel een beetje van breken, denk ik, als je genoeg meegaat in het sentiment. Laat ik dat er misschien nog als kanttekening dan aan toevoegen, deze Sad and Beautiful World. Laten we eerst naar jouw nummertje luisteren of jouw keuze. En dan kunnen we nog heel kort een stukje laten horen ook van die nieuwe score van Anthony Sahyoun. Voor er even uitgaan en straks terug zijn met meer muziek, meer filmmuziek. Dankjewel.

Je luistert naar het filmprogramma Kuleshov, nog on air op Urgent FM tot 2 uur. Het vorige uur hadden we het met onze studiogasten over de bioscoopfilm, of met mijn co-recensent over de bioscoopfilm A Sad and Beautiful World en het filmluik met onze studiogast dan wel van Iron Palestine. Straks is er een nieuwe selectie, soundtracks door Supercalifragilistic, maar eerst tipt Kuleshov nog graag een bijzondere vertoning waarin cinema en radio elkaar opzoeken. Donderdag 14 mei is er in Kask Cinema om 8:30, namelijk de eenmalige vertoning van The Dream and the Radio, in het Frans gekend als Le Rêve et le Radio. Want het gaat om een Canadese film, Frans-Canadese film, om precies te zijn uit 2022, van het regisseursduo Anna Tapia Rossiouk en Renaud Desprez-La Rose. Het verhaal speelt zich af in Montreal, waarin de metro de wegen kruisen van Béatrice en Raoul. Hij is een rockster-activist met grootse plannen. Zij is een nachtelijke flaneuze die boeken uitdeelt aan daklozen. Elke donderdagavond komt Béatrice samen met haar vrienden Constance en Eugène om hardop te dromen van een poëtische opstand. Ze zendt zo, op die manier, en daarom ook met dat doel, zendt Constance politiek geladen geluidskunst uit via een onafhankelijke radiozender. Het zou zomaar urgent kunnen zijn, nietwaar? Dan op die manier eigenlijk, door die komst van Raoul, ja, gaat hun kleine kring toch plotseling meer gaan resoneren met grotere revolutionaire fantasieën. The Dream and the Radio is een hypnotiserende, fragmentarische ode aan verzet en zweeft tussen essay, fictie en dagdroom. Film, video, archiefbeelden en glitchende telefoonschermen lopen door elkaar heen in een spel tussen fictie en autobiografie, tussen activisme en performance. De vertoning wordt ingeleid door filmmaker en projectionist Emilien Dubuc en voorafgegaan door een 16mm kortfilm La Plage uit 1991 van Patrick Bokanowski. Speciaal voor Kuleshov stelde Emilien een zorgvuldige playlist op van 11 nummers, waarin de meeste draaien rond détournement, een begrip ontleend aan de Franse filosoof en filmmaker ook, Guy Debord. Détournement slaat op het hergebruiken van bestaande elementen die van hun oorspronkelijke betekenis worden ontdaan om nieuwe, vaak kritische of subversieve betekenissen te creëren, gebruikt als een wapen tegen dominante ideologieën. De link met de film The Dream and the Radio mag duidelijk zijn aan jullie om tijdens het luisteren uit te pluizen op welke manier de muziekkeuzes van Emilien zich verhouden tot détournement. Een deel van de playlist laten we zo meteen dus horen en later delen we ook de link naar de gehele playlist op Spotify. Op de achtergrond hoor je momenteel een stukje uit Rhapsodia, een nummer van Michelle Bokanowski. En zij is verantwoordelijk voor het geluid van die korte film op het programma La Plage, dus die vooraf zal te zien zijn aan de langspeelfilm The Dream and the Radio.

0: If you ever dream you're someone else, take me to Africa with you. You can learn me.
1: I want all of you, forever. You and me, every day.
2: My thoughts of you never end.
0: Supercalifragilistic.
3: Why is it love enough?
1: Sometimes we don't do things, yet others know we want to do things, so we don't do them.
4: Sell crazy someplace else. We're all stocked up here.
2: I have always been yours.
5: Ja, misschien een beetje van een stijlbreuk, maar trouwe luisteraars zijn dat wel gewend hier ook bij Kulishov. Je hoorde daar net nog een laatste nummer uit een selectie van Emilien Dubuc, die een playlist heeft samengesteld voor Kulishov naar de aanleiding van de vertoning, nu donderdag in Kassik Cinema van The Dream and the Radio. Maar de tijd ook voor Kulishov. Excuseer, trouwe partner Supercalifragilistic, die een nieuwe selectie heeft gemaakt van soundtracks uit films en series, met zorg samengesteld opnieuw door DJ, met de bekende en minder bekende componisten ook. En een ervan die al jaren een naam voor zichzelf maakt, is Amerikaan David Fleming. Zo hoorde je zijn muziek misschien in de jongste Superman film of in de series Mr. and Mrs. Smith and The Last of Us. Fleming is ook van de partij voor de reeks Widow's Bay over een vervloekt eiland. En nog niet zo bekend, maar volgens DJ goed op weg, is Flemings Amerikaanse collega Max Arouche. Hij schreef mee aan de muziek van Mission Impossible, The Final Reckoning, en zijn werk is momenteel te horen in de Netflix-serie Man on Fire, waarin een man koste wat kost zijn dochter wil beschermen tegen allerlei schurken. Inderdaad gebaseerd op hetzelfde boek dat ook Tony Scott verfilmde in 2004 met Denzel Washington, was dat toen zijn selectie van vandaag. Begint Didier met de Britse serie Sienna Sparrow, de zangeres van Die on This Hill, die zingt ook op de soundtrack van Devil's Wears Prada 2, een film die we vorige week hebben besproken in de rubriek Tegen Beter Weten In. En hier hoor je ze met het toepasselijk getitelde nummer Material Lover. Veel plezier!

De afgelopen 25 minuten luister je naar de soundtrack-selectie van Supercalifragilistic. Naar mooie gewoonte begeleidt die Kuleshov naar het einde van de uitzending. Mijn naam is Tim en voor een bijdrage vandaag aan uitzending 319 bedank ik naast DJ van Supercalifragilistic ook studiogast Mahmoud Ahmed voor het gesprek over Ion Palestine, co-host Shawnee en Emilien Dubuc voor de playlist rond Détournement naar aanleiding van de vertoning van The Dream and the Radio komende donderdagavond in Kask Cinema. Later dit weekend vind je alle gesprekken en muziek terug op de Mixcloud van Urgent FM. Playlists delen we ook via de Facebook en Instagram van Kuleshov. Graag tot de volgende keer op de radio of ondertussen tot in de bioscoopzaal. Ik wens je alvast een fijne filmweek.

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent FM.
2: Het is tijd voor op de radio.
3: Op de radio?
2: Ja, hier bij Urgent FM.
3: Het is... Dit voor de radio?
4: Dit is op de radio.
2: Zaterdag 9 mei.
5: Komt dit op de radio?
2: Jazeker.
6: Op de radio.
2: Blij dat je hier bent.
1: Op de radio.
2: We gaan ze openen met
7: op de radio.
2: Rosie Vos.
8: Op de radio.
9: Op de radio.
5: Op de radio.
2: Ben jij klaar voor?
10: Op de radio.
1: Op de radio.

0: Dit is Op de Radio met Stijntje van de Putten.
1: Zal wel zijn met Stijntje van de Putten, jullie gastheertje voor vandaag. Het is een prachtige zaterdag namiddag 9 mei. Blij dat je luistert hier live naar Urgent FM. Je hoorde zo net Rosie Vos met Die on This Hill. Een prachtige versie, gebracht door haar en met Emma de Moor op de piano, als ik me niet vergis. En ze had me nog doorgestuurd wie de originele zangeres was, maar ik denk dat ik dat gewoon ga vergeten, want voor mij is het vanaf nu Rosie die het zingt. We hebben heel veel muziek vandaag, lieve luisteraars en luisteretters. We hebben de nieuwe single van Lenny, dat is, je weet wel, die geweldige muziekmaker van bij de Compact Disc Dummies, maar we hebben ook nieuwe muziek van Light Locomotief. We hebben ook een leuk nummer van Lucid Lucia. We hebben ook sport deze keer, een bepaald sportnieuws. Mensen met een mening halverwege. Kortom, genoeg redenen om te blijven luisteren naar Urgent FM, naar Op de Radio. We gaan verder met Richard Bono met Trade Winds. Als ik me niet vergis, ik ga eens even kijken of hij klaar zit. Oh ja.
2: We doen het voor u, op de radio.
3: Voor u, hè.
2: Voor u.
1: Welkom.

0: Radio. Tijd voor CD-slag.
1: Alright, let's do it. It's that time again.
2: CD-slag.
0: Ik probeer Sander te bereiken. Hopelijk pakt hij op. Het is iets vroeger dan normaal, maar het is wel tijd. Sander?
3: Hallo, met Sander.
0: Hey Sander, met Stijn.
3: Ah, hey Stijn.
0: Kan je me goed horen?
3: Ja, ik zag een ander telefoonnummer. Ik had het niet direct herkend.
0: Ah ja, oké. Maar ik ben het dus. Alles goed?
3: Ja.
0: Waar ben je eigenlijk? Het klinkt alsof je niet... Ja, het lijkt alsof je niet thuis bent.
3: Ja, ik ben in Limburg op de communie van een nichtje.
0: Oké.
3: We zijn net de kerk uitgekomen en er stonden fanfaren te spelen.
0: Oké, gezellig.
3: Ja.
0: Heb je het naar je zin daar? Is
3: ja,
0: leuk.
3: Ja, heel plezant.
0: Maar heb je ook cd's?
3: Ik heb natuurlijk mijn cd-kast niet bij.
0: Oei, hoe gaan we dat
3: maar
0: doen?
3: Maar vind je het goed om te luisteren naar The Thing van Tomora? Ken je Tomora?
0: Tomora?
3: Of eigenlijk is het Tomora in het Engels.
0: Nee,
3: dat is eigenlijk
0: ken ik
3: Tom
0: niet.
3: Rowland van The Chemical Brothers.
0: Oké. Okay.
3: Ja. En Aurora, dat is een Noorse zangeres.
0: Ja. Ik denk
3: en
0: dat die wel
3: die
0: ken.
3: Hebben samen een project Tomora.
0: Tomora. Klinkt leuk.
3: Yes.
0: Gaan we luisteren dan maar.
3: Oké, dat is goed. Ik ga je nog even genieten van de fanfare. Daag. Oh,
0: Oké, dankjewel,
3: dag,
0: Sander. Geniet dag, ervan. Daag. We gaan dus luisteren naar The Thing van Tomora. Hier op de radio. Dank je, Sander.

0: thing of the radio. And the radio is a thing.
1: It's a thing.
0: Yes, it's a thing. Of the radio.
2: CD-slag.
3: Mensen met een mening?
4: Mensen met een mening. Mensen met een mening. Mensen met een mening. Mensen met een mening.
5: Jij weet, mensen die zeggen op een feest dat ze stilletjes gaan doorgaan, die gaan eigenlijk gewoon door. Ik snap niet goed waarom die zeggen stilletjes. Je zegt toch gewoon, ik ga weg. En dan zijn je toch weg. Als je stilletjes doorgaat, dan zeg je toch gewoon niks. En zit je toch gewoon weg. Dat vind ik gewoon een stomme uitdrukking.
4: Mensen met een mening. Mensen met een mening. Mensen met een mening. Mensen
2: met een mening.
3: Bedankt voor jouw mening. Je luistert nog steeds naar Op de Radio hier bij Urgent FM. Het is ondertussen 16 na 4 alweer geworden. We hebben al heel veel mooie muziek gehoord. En we gaan verder met mooie muziek. En deze is van Sada Bonheur. You could be more as you are. Zometeen ook nog de nieuwe single van Lenny Lenny. En daarna is denk ik tijd voor halverwege. Welkom nog steeds bij Op de Radio.

0: op de radio.
1: Dank je, Lenny Lenny, voor die tambourine. We gaan nu verder hier bij Urgent FM met Rhapsody in Green. Een mooi nummer. Gemaakt en gebracht door Mort Garson. Origineel bedoeld voor een album genaamd Mother Earth's Plantasia. Een nummer gemaakt voor planten en hun houders, voor plantenhouders. Dus deze muziek is speciaal voor de kamerplanten bij jullie thuis, of op de bureau, of op school. Zet deze gerust een streepje harder, richt de boksen naar je planten en geniet mee van Rhapsody in Green. Zometeen halverwege. Ah ja, het is bijna half vijf.

0: Yo, mannen, ik ben Rob. Ik ben een freestyle rapper en ik hou ervan om freestyle te rappen gewoon vanuit het niets. Geef maar een onderwerp en ik zal er voor u over rappen. Zoals nu zie ik hier een olifant, nagellak en een plantje en ik zou voor u dan freestyle rap doen met de olifant, met de nagellak en het plantje. Geef me een beat, oké. Nee, geen beat, oké. Dan doe ik het zo. Olifanten zijn er, zijn zo goed. Ze hebben een lange snuit op hun snoet. Ze houden niet zo van nagellak. Daaraan hebben ze zelf ook lak. Vinden ze het wel leuk om te zijn? Plantjes dan hier. Ik kan nog wat oefenen.
1: Hallo, ik ben Wim, ik ben dakwerker. En als dakwerker kom ik verschillende mensen tegen. Verschillende dagen, verschillende daken ook bij die verschillende mensen. Je hebt dus veel verschillende soorten type daken. Je hebt platte daken en je hebt puntdaken. Valt eigenlijk wel mee, zoveel verschillende daken zijn dat niet. Sorry, dag.
2: Hallo, ik ben Bernard en ik heb een heel grote garage, maar ik heb geen wagen. Dus ik wil graag voorstellen aan mensen die nood hebben aan het parkeren van een wagen, dan mogen ze bij mij komen doen in de garage. Ik zal de code geven en dan mag u een vrije bijdrage doen in het emmertje dat staat bij de ingang van de garage. De garage bevindt zich hier in het midden van Gent. Laat maar eens weten.
3: Ik wil bowlen, bowlen, bowlen, mea. Ja. Ik wil bowlen, bowlen, bowlen, mea. Ja. Grote ballen, grote gaten in de emmer gooien. Grote ballen, grote gaten in de emmer gooien. Bowlen, bowlen, alle kegels neer. Bowlen, bowlen, begon een keer te keer. Wil je met mij bowlen, laat het dan maar weten. We kunnen daarna nog een hamburger gaan eten.
4: Bij ons in straat hebben ze deze week heel rare dingen gedaan. Ze hebben een hele hoop konijnen losgelaten en daarna ook nog een hele hoop cavia's. Allemaal knaagdieren in de straat. Het was een mooi zicht, hoor. Heel veel van die kleine lieve beestjes. Maar er waren ook auto's. Dat was geen goed idee. Dat was niet goed gepland. Want nu zijn er ook platte cavia's en platte konijnen bij ons in de straat. Als er iemand platte konijnen van doen heeft, moet hij maar gewoon naar onze straat komen. We hebben ook platte cavia's, maar dat had ik misschien al gezegd. Dag!
0: Hey, ik ben Vrinkert in het kader van een programma, een leerprogramma voor kinderen met leerstoornissen. Zijn wij op zoek naar een cursist die het zou zien zitten om een cursus sandaal maken te geven. Lijkt ons heel interessant. Neem maar contact op met onze school en dan zullen wij de zaken verder bespreken. Dank je, dag.
5: Yo, de mannen, Dirk hier. Ik heb Melon al een paar keer gevraagd om te stoppen met berichten te sturen. Want nou moet ik willen vertellen dat er momenteel... ik kon het zeggen like, dat is. Ik heb geen belkrediet meer voor het moment. Dus zelfs het ontvangen van berichten is momenteel moeilijk. Want ook mijn mailbox zit eigenlijk helemaal vol. Maar nou wou ik geren eens vragen in verband met de campjes die dat te komen stond. Ik heb al verschillende reacties gehad van de mama's die de Excel-files willen in orde brengen voor dus een lijst te maken met de verschillende thema's, maar ook met de verschillende deelnemers. Maar na is er, per ongeluk, had ik een beetje een bras gemokt met een van de mama's en dan heeft hij die gegevens, die data, zoals ze zeggen, heeft hij die allemaal voor haar gehouden. Dus zou ik feitelijk opnieuw moeten beginnen. Dus ben ik momenteel op zoek naar mensen die zouden kunnen helpen om voor de zomercampjes die eraan zitten te komen. Dat is toch wel binnenkort. Voor die inschrijvingen dan via misschien een app of een website te doen. Maar dan ben ik op zoek naar iemand die dat zou willen doen. Ik zond er wel direct bij zeggen, het is voor de nonsens een klote. Ik bedoel, het is je moet het eigenlijk gewoon doen omdat je er goesting in hebt. Want we hebben momenteel geen budget, want in verband met die rechtszaak die dat ik om een BNM met vunzig spatje, zijn al mijn inkomsten geblokkeerd en dat waren er al niet veel. Dus als er nog iemand tijd heeft om verder met mij te bezien hoe dat ik uit die miserie kan geraken, dat zou wel heel aangenaam zijn, want ik heb nadat ik gebroken ben met de Anthony en ook met de David en de Ferrit. Eigenlijk heb ik alleen nog maar contact met de Pedro en met de dinges, hoe heet hem nou weer? De Sammy. Maar de Sammy die is al een tijd weg. Die had dan de sleutel van de camionet gevraagd. Maar die is dan ja, met de Noorderzon verdwenen. Maar ik heb altijd wel vertrouwen gehad in de Sammy. Maar nou is hem toch al wel heel lang met de camionet weg. Dus dat wou ik feitelijk ook nog vragen. Als er iemand de Pedro en mij zou kunnen helpen om een nieuw camionet. Want wij zouden toch ook nog een paar van die paletten willen verschassen voor de dinges, voor de oestek. Om dan op tijd die dingen in orde te kunnen brengen en misschien op die manier een soort van inkomen te kunnen genereren voor de campjes te, ja, te kunnen laten doorgaan. Laat maar iets weten. Het zou plezant zijn om jullie te horen. Laat maar iets weten. Merci. Yo, yo, yo.

Tot zover halverwege. Het is tijd voor de nieuwe single van Lucid Lucia. Het is niet echt een nieuwe single, maar wel een leuk nummer. Wel van een nieuwe plaat. Ik had even een klein dipje. Je luistert nog steeds naar Op de Radio hier. Stijntje van de Putten. Zometeen nog nieuwe muziek van Light Locomotief. George Vogel. En ook een geweldige nieuwe BK-track. Maar dat is voor straks. Dus eerst Lucid Lucia met Parallax. Op de radio. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.

0: Sport.
1: Ja, trouwe luisterrettes en luisteraars van Op de Radio weten dat wij hier bij Urgent FM en met name bij Op de Radio enorme fans zijn van het sportgebeuren. Niet alleen in België, maar ook buiten de grenzen van ons geweldige landje. En binnenkort is het dan ook het wereldkampioenschap voetballen. Nu is er al een lied gemaakt door een Sylvie Kreus en Romeo Elvis. Een heel mooi en dankbaar lied voor het wereldkampioenschap dat op ons afkomt. Maar er is nog iemand met sport bezig en met muziek. En dat is niemand minder dan Joris Brijs. En hij heeft ook een wereldkampioenlied gemaakt. En het heet ook Wereldkampioen, want het gaat over het wereldkampioenschap dat eraan komt. Luister even mee.
2: Hallo, Joris Brijs hier. Ik heb nog nooit in mijn leven geluisterd naar Op de Radio met Stijn van de Putten. Ik ga dat ook niet doen, maar ik hou wel enorm van die man. Dit is Wereldkampioen, een nummer dat Evert Winkelmans en ik met de podcast Mit gemaakt hebben, speciaal voor het WK voetbal en voor de Rode Duivels. En goed geprobeerd al die anderen die een WK-lied gemaakt hebben, maar dit wordt het WK-lied van de zomer, in alle bescheidenheid. Veel luisterplezier. Love you, Stijn.
1: Love you too, Joris.

zijn het land van Keulemans, Gerrits, Wilmots en Nilies. De knal van Bertens, Philippe Albert tegen Oranje en de Mondial in 86. Verheijen, Vertongen, Schifo, Prudhomme, Pfaff en de Fok.

Dus tijd voor de... Tijd voor een normale track. Inderdaad, tijd voor een normale track nu. Dit is George Vogel met Didier Feu. Misschien toch niet zo'n normale track. Geniet ervan.

0: Tot zover de dolfratsen van George Vogel. En we gaan nu verder met Light Locomotief.
1: Hey, Stijntje van de Putten. Ik ben dus Flor, Light Locomotief. En ik heb een EP gemaakt. En daarvan is volgens jou blijkbaar het leukste nummertje In Between Days. Dat ik samen met Marie de Broek, a.k.a. MDB, heb gemaakt. En daar ga je nu naar luisteren. Dus veel luisterplezier en geniet nog van... Op de radio. Op deze zaterdag.

0: Lekker die Light Locomotive. Hij heeft een hele EP gemaakt. Zeker het beluisteren waard. Ik heb nog een klein streepje muziek, denk ik. Een heel klein streepje. Heel klein streepje voor ik afscheid van jullie neem. Luister even mee. Bedankt om te luisteren naar Op de Radio. Op de tonen van D'Angelo gaan we eruit. Zometeen het nieuws van 5. Hier, bij Op de Radio. Heel weinig tijd. Tot volgende week. Ik moet eruit. Bedankt om te luisteren. Volgende week aflevering 114 alweer. Blijf bij ons, blijf bij Op de Radio. Of zo, doe iets, doe iets.
1: 5 uur. Urgent FM. Nieuws.
2: Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Leeks.
3: De Europese Unie is heel complex. We voelen heel vaak heel ver van ons bed, vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
2: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa terug sterker maken en hij liet de Europese vlag ook weer hijsen in het parlement. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten de inwoners van Tenerife zich geen zorgen maken over het Hantavirus, nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De 2 Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht worden. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
4: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
2: Afwisselend zon en wolken, het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt, met namiddag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog, vanaf woensdag afwisselend zon en regen en blijft fris bij 12 graden.
1: Dit is Urgent FM.
5: Urgent FM.

You know that soup?

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.

despair. Hey, Chronos, hey, Chronos, out. We play for one on this.

Tell me about the

We're gonna have a good time. We're gonna have a party.

say black. What? He has no interest in

0: Little kids being made to feel alive.
1: But we can't go back.

mundo natin ay tila nagbukas.